0: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. En vanuit België trekken er weer nieuwe buien het land binnen. Door blikseminslag is op veel plaatsen al brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast. Allemaal vanwege het weer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier Péter Magyar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Op het WK voetbal hebben Engeland en Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0, Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. En voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor de wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. En de boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nu toe weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximumboete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer, er trekken dus nog altijd stevige regen- en onweersbuien over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot lokaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur geldt nog code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. En eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat was onder meer bij de TT in Assen. En bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. En ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan. Het gebeurde in de buurt van de belangrijke zeestraat. En volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. En eerder in de nacht plaatste Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje-spits Brian Brobby. Later volgt nog de ontknoping in de pool van Argentinië. En meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten die hopen dat de nieuwe premier Peter Magyar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer, er trekken dus nog altijd regen en onweersbuien over het land. Temperatuur daalt naar zo'n 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baar. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Non-stop muziek. 1.

So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur, nu dus ongeveer, geldt code oranje voor vooral de noordelijke provincies. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor en verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen was dat het geval. En bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is de kans op grote hagelstenen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. En daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Bobby. En nu is de ontknoping bezig in de pool van Argentinië. En in Denemarken en Tsjechië zijn gisteren de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het bijvoorbeeld 37 graden. Het weer nu in ons land, er trekken dus nog buien over. Het is 20 tot 23 graden. Overdag wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.
2: Non-stop.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De laatste zware onweersbuien trekken het land uit via het noorden. Code oranje is inmiddels bijna overal voorbij. Er waren zware windstoten, veel regen in korte tijd en hagelstenen, soms wel 5 centimeter groot. De lucht leek vaak een stroboscoop door de aanhoudende bliksemschichten. En door blikseminslag is op meerdere plaatsen brand uitgebroken en ook zijn er problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook 2 bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen naar ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers die gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Voor het Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen. Dat is de verdediger en broer van oranje spits Brian Brobby. En de ontknoping in de pool van Argentinië is bijna afgelopen. En in het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de 3 Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. En volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Het weer dan nog, zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Morgen nog maar 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van stormschade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte er bij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om het leven. En door zware windstoten waaide in Veldhoven de wieken van een monumentale molen. Rondom Gouda is het treinverkeer verstoord door de inslag. Tussen Gouda en Boskoop rijden tot vanavond laat geen treinen. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Het moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, LHBTI-rechten zal erkennen. Het weer zonder wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Morgen nog iets koeler. 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte daarbij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om. En door zware windstoten waaide een veld over de wieken van een monumentale molen. Gisteravond werd al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de staat van Hormuz. De VS zegt de aanvallingen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op de Amerikaanse basis in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS zelf worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier Peter Magyar LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Morgen flinke periode met zon, ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Je luistert naar De Verrekijker, een programma voor vooral jong, maar ook voor oud.
1: Hallo jongens en meisjes, het is weer tijd voor De Verrekijker. Vandaag wordt de presentatie gedaan door Yvonne en mijzelf Malte. De techniek is vandaag ook in mijn handen, dus...
2: Ja, het is weer een gezellig half uurtje met veel luisterplezier en zoals altijd veel muziek en het Bijbelverhaal. Dit keer lezen we een Bijbelverhaal voor, geschreven na aanleiding van het boek Rut. Het boek Rut is in het Oude Testament te vinden van de Bijbel. En het heeft maar 4 hoofdstukken. Het is een klein boek, maar ik ga jullie een verhaal voorlezen, geschreven door Josine de Jong. Nou, ga er maar lekker voor zitten. Maar eerst willen we beginnen met een liedje van Herman Boon van de CD Klaar voor de Start. En het lied heet Praat Maar.

Er staat een eenzame vrouw op een heuvel in het land Moab. Het is Naomi uit Juda. Ze is grijs en haar rug is wat gebogen. Met haar hand boven de ogen tuurt ze vol heimwee in de verte. Een lastige traan welt op in haar ogen. Bethlehem, zegt ze zacht. Ach, was ik maar in Bethlehem. Vlak voor haar op een steen ligt een hagedisje te sonnen. Maar ze merkt het niet. Een prachtige adelaar zweeft sierlijk het dal in. In gedachten loopt ze over de velden van Juda. Gaat ze de poort van Bethlehem binnen? Hoe zou het zijn met al haar familie en vrienden? Zouden ze haar nog herkennen na 10 jaar? En bovenal, zou er wel koren groeien op het land? Hoe komt Naomi uit Bethlehem hier in Moab? Waar men de god kamels aanbidt. Waar de mensen onverschillig zijn en spotten met God. Ja, dat is een lang verhaal. Het begon eigenlijk met die vreselijke hongersnood. Toen leefde Elimelech, haar man nog, en de 2 zonen, Mahlon en Kiljon. O, Naomi herinnert zich alles nog heel goed. Vrouw, zei Elimelech op een dag, zo gaat het niet langer meer. Als we hier blijven, gaan we dood van de honger. Ik heb gehoord dat er in Moab nog volop te eten is. Pak de spullen in, dan vertrekken we vandaag nog. De jongens vonden het gelijk prachtig. Avontuur! Maar Naomi keek geschrokken. Weg uit Bethlehem? Weg uit hun land? Maar Elimelech sputterde ze tegen. God heeft ons dit land als erfenis gegeven. Hoe kunnen wij dan naar een heidense Moab gaan? Zwijg, zei Elimelech prikkelbaar. God heeft ons in de steek gelaten. Dat zie je toch als je om je heen kijkt? Wij gaan, mijn besluit staat vast. En met lood in haar schoenen was ze gaan pakken. Ja, en dan die wekenlange vermoeiende reis hier naartoe. De jongens die steeds maar om eten zeurden. Uitgeput en stoffig waren ze hier aangekomen. Maar wat waar is, moet gezegd worden. Ze werden vriendelijk ontvangen. Elimelech vond al gauw onderdak en werk en toen braken er weer gelukkige tijden aan. Totdat? Ach, Naomi wil er eigenlijk niet meer aan terugdenken. Op een broeierige warme dag, net als nu, hadden de buren Elimelech dood in het veld gevonden, getroffen door de bliksem. Het was vast de straf van God, zeiden de mensen uit het dorp, onbarmhartig. Eerst moesten jullie vluchten voor de hongersnood en nu wordt je man hier getroffen door de bliksem. O, wat deden die woorden pijn. Over het bergpad komt een man aanlopen. Hij draagt een groot pak op zijn rug. Het is een rondtrekkend koopman die overal zijn spullen verkoopt. Naomi ziet hem gaan. Ja, zoals die man. Zo voelt ze zich. Het is net of ze een zware last draagt op haar rug. Haar 2 jongens hadden het verdriet sneller verwerkt dan zij. Na de dood van Elimelech trouwden zij met Orpa en Rut. 2 meisjes uit Moab. Voor hen ging het leven gewoon door. Ze ontgonnen een stukje land en begonnen hun eigen huis te bouwen. Zo zoetjes aan ebde ook Naomi's verdriet weg. Misschien zou ze binnenkort wel oma worden. Dan zou ze haar kleinkinderen vertellen van de Messias, die eenmaal geboren zou worden. Wie weet wel uit hun geslacht. Maar nee, het noodlot sloeg weer toe. Vlak na elkaar stierven haar 2 zonen. Aan een onbekende ziekte. Sindsdien wist ze zeker, God hield niet meer van haar. Moeder, moeder, bent u daar? Een jonge vrouw klauterde de heuvel op naar boven. Het is Rut. Ze heeft haar schoonmoeder overal gezocht. Hartelijk slaat ze haar arm om haar heen. Wat staat u daar toch? Het waait hier zo, kom mee naar beneden. Er is een koopman uit Juda gekomen. Misschien heeft hij nieuws over uw familie. Samen dalen ze de berg af het dal in. En ja, Rut heeft het bij het juiste eind. De koopman heeft inderdaad goed nieuws. Er is weer volop eten in Bethlehem. God heeft weer naar zijn volk omgezien. Naomi, zegt de koopman. Deze hoopvolle woorden doen Naomi besluiten om met 2 schoondochters terug te keren naar Juda. Het is een paar weken later. Daar waar het water van de Wilgenbeek in de Dode Zee stroomt, staan 3 vrouwen. Het zijn Naomi, Orpa en Rut. Naomi kust haar schoondochters vaarwel en zegt: kinderen, bedankt voor alles. Keer nu maar terug naar je eigen volk en wees gelukkig. Ik zal alleen verder gaan. Orpa en Rut beginnen te huilen. Ze willen haar niet alleen achterlaten.
Ze willen met haar mee naar Bethlehem. Maar Naomi is vastbesloten. Waarom zouden jullie bij mij blijven? Ik kan jullie niet gelukkig maken. God is immers niet meer bij mij. Orpa aarzelt. Wat zal zij doen? Och, het verlangen naar huis, naar haar familie en haar goden is groot. Zal ze dan toch maar hier blijven? Met de punt van haar rok droogt ze haar tranen af en keert inderdaad terug naar Moab. Dag, zwaait ze nog. Maar Rut? Ga je ook maar, dringt Naomi nog eens aan. Niks hoor. Rut klemt zich stijf aan haar vast. Ik laat u zeker niet in de steek, zegt ze beslist. Waar u heen gaat, zal ik ook heen gaan. Waar u gaat slapen, ga ik slapen. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Och, wat mooi. Ja, Rut heeft goed geluisterd naar Naomi's verhalen over de Heere God. En ze heeft begrepen dat je voor elkaar moet zorgen, zoals God voor ons zorgt. Naomi voelt twee warme armen om zich heen. Zacht strelen Ruts handen over haar grijze haar. Oh, ze wordt er echt een beetje blij van. Toch beseft Naomi nog niet helemaal wat een geschenk van God die lieve Rut is. Want als ze weken later samen Bethlehem vertrekken en de mensen haar verheugd begroeten, zegt Naomi droevig. Noem mij geen Naomi meer. Noem mij maar Mara. Dat betekent verdriet, want de Almachtige heeft mij veel verdriet aangedaan. Vol ben ik heen gegaan en leeg ben ik teruggekomen. Is dat waar? Nee. Iemand houdt haar vast. Dat is de hand van Rut.

Het is 's avonds in Bethlehem. Troostend streelt het zachte maanlicht over de kleine huisjes die dicht tegen elkaar aanschuilen. Het lijkt wel of het stadje slaapt, net als de mensen. De wind fluistert door struiken en bomen. Het is de tijd dat de kleine veldmuisjes uit hun holletjes komen om van het rijpe koren te snoepen. En niemand jaagt hen weg, want iedereen is doodmoe van het oogsten. Langs het landweggetje dat zich bergafwaarts door de velden heen kronkelt naar de dorsvloer, loopt de jonge vrouw helemaal alleen. Ze heeft haar beste jurk aan en haar mooiste omslagdoek om. Zo af en toe kijkt ze onderzoekend om zich heen. Zou iemand haar zien? Het is Rut. O, almachtige, bidt ze half hardop. Laat Boas mij niet afwijzen omdat ik een vreemdelinge ben. Rut komt uit Moab. Ze is meegekomen met haar schoonmoeder, Naomi. Huiverig trekt ze haar omslagdoek wat dichter om zich heen en versnelt haar pas. Maar wat doet ze zo laat op de avond op het land? Ze is op weg naar de rijkste boer in de omtrek om hem iets heel belangrijks te vragen. Oh, als het lukt, dan krijgen zij en Naomi weer een huis en een toekomst. Ja, want Naomi en Rut wonen alweer een paar weken in Bethlehem. Ze hebben hun intrek genomen in het vroegere huisje van Naomi en Elimelech, dat in al die jaren wel erg bouwvallig is geworden. Toch is dit niet hun eerste zorg. Het belangrijkste is wel hoe aan eten te komen. Het land dat voorheen van Elimelech was, is immers verkocht. O ja, de eerste dagen brengen buren en familie eten, maar dat kan natuurlijk niet altijd zo blijven. Ze moeten zelf in hun onderhoud gaan voorzien. En dat is best moeilijk voor twee vrouwen alleen. Moeder, zegt Rut flink, op dit moment is het oogsttijd. Laat mij maar gewoon naar het veld gaan om daar de aren op te rapen achter de maaiers. Dat doen alle arme mensen. Naomi stemt toe en zo loopt Rut achter de vrouwen aan naar het veld. Zonder het te weten komt ze op het rand van boer Boas terecht. Wie is dat? Vraagt deze aan zijn arbeiders als hij haar in de gaten krijgt. Dat is Rut, de Moabitische, is het antwoord. Ze is al vanaf vanmorgen vroeg in de weer, zonder pauze. Boas gaat eens een praatje met haar maken. Van anderen heeft hij al veel over haar gehoord. Dat ze zo goed voor haar schoonmoeder Naomi zorgt en dat ze haar land en volk heeft verlaten om bij de God van Naomi te horen, bij zijn God. Zeg Rut, zegt hij hartelijk. Het is prima hoor dat je op mijn land bent. Ga maar nergens anders naartoe. Als je soms dorst hebt, dan kun je aan mijn knechten wat water vragen. Rut buigt zich diep voor hem, zoals het de gewoonte is als je met een belangrijk iemand spreekt. Ze kan zich haast niet voorstellen dat Boas zoveel belang in haar stelt. Toch is het zo. Want zijn arbeiders geeft Boas stiekem de opdracht zo af en toe expres wat te laten vallen voor Rut. Dolblij komt ze die avond thuis met een zak boordevol gerst. Naomi klapt in haar handen van blijdschap als zij het hele verhaal van Rut hoort. Nu weet ik zeker dat God toch van ons houdt. Wat zouden Elimelech, Machlon en Chiljon blij zijn als ze dit wisten. Deze Boas kan onze verlosser worden. Onze losser, dat is precies wat we nodig hebben. Rut trekt haar wenkbrauwen op. Een losser? Een verlosser, wat is dat nou? Naomi legt het haar uit. Kijk, volgens onze wetten en voorschriften kan Boas, omdat hij toch nog een beetje familie van ons is, ons land voor ons terugkopen en de zorg voor ons op zich nemen. Zo gaat deze naam dan tot het volgende geslacht niet verloren. Rut staat paf. Wat een goede wet! Zo zal er niemand omkomen in het land. Ze heeft nog een heleboel vragen over hoe die losser, verlosser, voor hen gaat zorgen. En weet je wat Naomi zegt? Als Boas onze verlosser zou worden, dan moet je met hem trouwen. Pfff, nou ja zeg. Dat maakt Rut helemaal sprakeloos. Tegen het einde van de gerstoog zegt Naomi op een avond. Rut, het is echt voor je bestwil. Trek je mooie kleren aan en ga vanavond naar de dorsvloer. Daar is Boas ook. Let goed op waar hij gaat slapen. Zodra alles stil is, ga je aan zijn voeteneind zitten met je voeten onder zijn deken. Maar zorg dat niemand je ziet, hoor. Met een bonzend hart doet Rut wat Naomi zegt. Het is stil geworden op de dorsvloer. Het vuur waarin Boas en zijn knechten het kaf hebben verbrand smult nog een beetje na.
Tjonge, wat is hij moe. Urenlang hebben ze het koren omhoog geworpen en met een soort hark, zodat de strootjes en vliesjes weggeblazen werden in de wind. Nu heeft hij een lekker plekje gevonden achter een korenhoop om te slapen. In zijn hart is vreugde en dankbaarheid tegenover God, die hem zo'n goede oogst heeft gegeven. Midden in de nacht echter schrikt hij wakker. Er beweegt iets aan zijn voeteneind. Iemand trekt aan zijn deken. Hé, hey, wat is dat? Roept hij verstoord. Zijn handen graaien in het rond. En ja, daar heeft hij iemand te pakken. Meneer Boas, ik ben het Rut, klinkt het verlegen. Mag ik bij u schuilen? Want u bent mijn verlosser. Rut? Verbaasd is Boas, maar ook blij. Komt ze zomaar in de nacht naar hem toe? Rut? Die vrouw die hij zo bewondert? Als je kijkt hoe ze voor haar schoonmoeder zorgt? Niet te geloven. En nu vraagt ze hem haar verlosser te worden? Natuurlijk wil hij dat. Maar er is een probleem. Rut, aarzelt hij, ik wil jullie graag helpen. Maar er is ook een andere verlosser die meer rechten heeft dan ik. Maar weet je wat? Morgenochtend vroeg ga ik met hem praten. En Boas houdt zijn woord. Onder toezicht van 10 vooraanstaande inwoners van de stad spreekt hij de volgende ochtend met die andere man. Eerst lijkt deze bereid om iets te helpen. Maar als blijkt dat hij dan ook met Rut moet trouwen, bedankt hij voor de eer. Niks erg. Het is toch iemand die alleen maar aan zijn eigen belang denkt. En een paar weken later vindt de bruiloft plaats. Wat ziet Rut er stralend uit in die mooie jurk die ze van Boas heeft gekregen. Ontroerd veegt Naomi met haar mouw langs haar ogen. Alles is goed gekomen. Rut heeft haar verlosser gevonden. Haar naam van de familie blijft in stand. Wat is God toch getrouw?

0: zag, werd hij verliefd en kocht dus de plant om haar te krijgen.
1: Wat een man!

Wat een bijzonder verhaal over Rut. Nou, en wat had ze toch een liefde. Ze kende het volk van haar schoonmoeder Naomi helemaal niet. En toch ging ze mee. En ze zei, uw God is mijn God en uw land is mijn land. En God die voorzag ook nog eens een keer in een lieve man voor haar. Zo kunnen we ook God vertrouwen in alle dingen in ons leven. Nou, denk daar maar goed over na. God kunt echt vertrouwen. Waar u ook mee zit. En nu gaan we luisteren naar Rut en Naomi uit de CD zitten of opstaan.

0: Helaas zijn we alweer op het einde gekomen van deze uitzending. Heel erg bedankt voor het luisteren. We horen heel graag van jou. Nou, tot de volgende keer maar weer.
1: Doei! Doei.

Hartelijk welkom, beste luisteraars. Dit is het programma Zingende Wijs. De techniek is in handen van Henk de Haan en de presentatie van Ineke Veldkamp. Het zijn afgewisseld Engelse en Nederlandse liederen.

Het thema is dit keer U alleen. Alleen door U. Alleen door uw dood en door uw opstanding kunnen wij leven en mogen wij leven. U bent het allerbelangrijkste in ons leven. Alleen door U staat op de opwekking nummer 21, lied 498. Alleen door U.

In Christ alone, in Christus alleen is mijn hoop. U bent mijn alles. Het kruis waaraan u stierf is voor allen en u bent weer opgestaan. Staat op cd van de Wow Worship. In Christ alone.

Op de cd In uw aanwezigheid staat het nummer U alleen van de Choir Company. U alleen wat is wat ik nodig heb. Niets is aan u gelijk. U alleen.

In Psalm 142 staat: U bent mijn schuilplaats. Met luide stem roep ik tot u, de Heere. Met luide stem smeek ik de Heere. Ik stort mijn klacht voor zijn aangezicht uit. Ik maak hem mijn benauwdheid bekend. Wanneer mijn geest in mij versmacht, kent gij mijn pad. Op de weg die ik ga, verbergen zij met een strik. Schouw ik naar rechts en zie ik uit. Niemand ziet naar mij om. Is mij de toevlucht ontvallen? Niemand vraagt naar mij. Tot u roep ik, Heere. Ik zeg, gij zijt mijn schuilplaats. Mijn deel in het land der levenden. Sla acht op mijn smeken, want ik ben zeer verzwakt. Red mij van mijn vervolgers, want ze zijn sterker dan ik. Voer mij uit de kerker, opdat ik uw naam love. De rechtvaardigen zullen mij omringen wanneer gij mij wel doet. Er was een psalm van David, een leerdicht van David, toen hij in de spelonk was. Een gebed van de gevangenen. U bent mijn schuilplaats, dat zingt Selah.

You Alone. U kent mij. Ik doe mijn ogen dicht en luister naar u. En u zegt alles is oké. Vertrouw op mij. Staat op de Worship CD van 24/7. 24/7. Van de Angels.

U luisterde naar het programma Zingende Wijs. Wij hopen dat u weer heeft genoten van de verschillende soorten muziek. De presentatie was van Ineke Veldkamp en de techniek was in handen van Henk de Haan. Graag tot een volgende keer en shalom over uw leven.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Ook in een appartementencomplex in Nunspeet heeft kort brand gewoed. Bewoners moesten uit voorzorg hun woning uit. En in Groningen werd een stal getroffen door de bliksem. Bij de brand die daarna ontstond kwamen twee kalveren om. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel. In België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Het moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Welkom bij het Station C. Station C is het vertrekpunt voor een reis langs Engels en Nederlandstalige gospel, praise en worship.
1: It's for you also.

Station C was het vertrekpunt, maar ook het eindpunt van deze editie. Wil je meer gospel praise en worship horen, dan kan je op zondagochtend luisteren naar Mooi Gospel tussen 10 en 11 uur. En gevolgd door Alternative Non-Stop tussen 11 en 12 uur. Graag tot een volgende keer.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit op blikseminslag. In Landsmeer raakte erbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van de monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, meer LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer er nog. Het blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Ook morgen flinke periode met zon. Ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1 Blad.

Welkom bij een goed uur mooie gospel en prijsmuziek voor Radio Eemland. Even een rustpunt om de zondag te beginnen. Presentatie Lex van der Kamp.

Fijn dat u ook vandaag weer naar ons luistert. We beginnen vandaag met Nieuwe Kracht van Woorden van Waarde. Vorige week zijn we er ook mee begonnen. De nieuwe Bijbelvertaling, gezongen door Remco Hackert en Angelique. Dit keer Nieuwe Kracht. Jesaja 40, vers 28 en 31. Wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht.

Nieuwe kracht van woorden van waarde. Wat een prachtige cd is dat. En ik heb hem van de week gekocht, vorige week. Een paar jaar geleden werd de nieuwe Bijbelvertaling door het Nederlands Bijbelgenootschap gepresenteerd. Een bijzonder moment. Ook een stuk op tv voorgelezen, de koningin Beatrix. En ook vooral bijzonder omdat het hier niet alleen gaat om een boek dat miljoenen Nederlanders lezen. Maar het gaat om het boek. Het enige boek met eeuwigheidswaarde, zeg ik altijd maar. Niet zomaar mooie woorden, maar woorden van waarde. Op deze cd zijn letterlijke bijbelteksten bewerkt tot schitterende lieden. Liederen ondersteund door Forever Worship met solo's van Remco Hackert en Angelique. Ja, de achtergrond is dat Joden zingen ook de woorden van de Torah om ze te kunnen onthouden. De betekenis van woorden wordt namelijk versterkt door ze regelmatig uit te spreken of te zingen. Zo landen ze in je ziel. En dat was de inspiratiebron voor deze cd. Nou, zoals ik al zei, wat een prachtige cd. Ik hoop er meer van te gaan draaien. En we gaan verder met Vrede. Nou, we draaien meteen weer een nummer van dezelfde cd, Woorden van Waarde. Het solo van Angelique uit het boek Filippenzen 4, vers 6 en 7. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt.

Ja, dat was een vrede. Gaan we nu heel wat anders draaien, Engelstalig weer. Little is Much When God is in It. Van de Gaither Vocal Band van South African Homecoming. Een cd uit maart 2007. Denk je wel eens, wat betekent ik nou helemaal? En wat betekent ik nou helemaal voor God? Bedenk dan dat weinig veel is zolang God erin is. Werk niet voor rijkdom of roem, werk voor het rijk van God.

Je luistert naar Goedemorgen Soest op zondag. Rustige gospelmuziek om de zondag mee te beginnen voor Radio Soest. Holy is the Lord van Together van de Gator Vocal Band. Een cd uit oktober 2007. Heilig is de Heer, gezegend is de drie enige.

Morning is Broken, heel bekend nummer van Hymns of Faith, een cd uit maart 2008, samengesteld door Jen King. Een nieuwe dag, Morning is Broken.

Morning has broken, een nieuwe dag. Wat een rijkdom als we zo weer een nieuwe dag van Gods hand, uit Gods hand mogen ontvangen. Gaan we verder met Day by Day van Hymns of Faith, maart 2008. Dezelfde cd die we net, waar we net ook een nummer van hebben gedraaid.

Dan gaan we ouwe Swing Low, Sweet Chariot van John Baez. Een live opname uit 1969. De zegenwagen komt voor mij om mij thuis te brengen. Ik keek in de verte en ik zag een leger engelen daarbij. Joan Baez is vooral bekend geworden door haar protestsongs tegen de Vietnamoorlog. Sweet.

0: Amen. Gracias.
1: Swing Low, Sweet Chariot. Ja, het blijft toch mooi, die oude nummers. En wat een mooie betekenis in die woorden. Hè? Als je dat weet wat het betekent. De zegenwagen komt voor mij om mij thuis te brengen. Ik keek in de verte en ik zag een leger engelen daarbij. Geweldig, je wordt er helemaal blij van.
2: Radio Soos 105.9 FM.
1: Gaan we verder met I'll Put On A Crown and Walk Around van Jesse Dixon. Van de CD South African Homecoming, Bill and Gloria Gaither. CD uit maart 2007. Ik ben op weg naar het beloofde land.

I'll Put On A Crown And Walk Around van Jesse Dixon. Volgende is van Rebecca St. James. We draaien wel vaker muziek van haar. Psalm 139. Een psalm van David. U kent mijn zitten en staan. U kent al mijn gedachten. Maar God, zelfs al weet u alles van mij, u zult altijd van mij houden.

Rebecca St. James. Een andere bekende, Moya Brennan van Clannad. Van haar cd Whisper to the Wild Water, een album uit 1999. Don't Give Up, oftewel hou vol. Ze heeft dit nummer samengezongen met Michael McDonald.

The Lord's My Shepherd van de CD Footprints in the Sand. De Heer is mijn herder, hij leidt mij op al mijn wegen. Ook deze psalm is van David, psalm 23. The

Heel bekend, Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel. Als je het moeilijk hebt, als al je vrienden ver weg zijn, dan zal ik een brug voor je zijn en dan is ik met een hoofdletter. Als een brug over woeste wateren, dan zal ik me voor je neerleggen.

En daarmee zijn we weer aan het einde gekomen van Goedemorgen Soest op zondag. We gaan eruit voor het nieuws. Volgende week hopen we er weer te zijn. We gaan eruit met I Will Wait van Celtic Expressions, volume 2. I Will Wait. Ik wacht. Tot volgende week.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 opeenvolgende WK-wedstrijden. Ook Colombia en Portugal hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer, het blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris gebruikt kunstmatige intelligentie om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Pointer. Brussel werkt aan strengere regels voor vapes en e-sigaretten. Voordat de Europese Commissie een definitief wetsvoorstel doet, worden burgers om input gevraagd, zodat ze hun bezwaren kunnen laten horen. Nu blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren door AI liet schrijven om het beleid te beïnvloeden. Van de Nederlandse publieksreacties is meer dan 70% door AI geschreven. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 op in volgende WK-wedstrijden. Ook Colombia, Portugal en Congo hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer, het blijft droog en de zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen is er veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. Aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Howdy folks, turn your radio on. Je luistert naar Country Vibes. Ik ben Casey en ik breng je country en country gospel songs. Dus tune in, enjoy and have fun with your favorite country program.
3: Coming from the joy that his love can bring. Turn your radio on, turn your radio on.
2: We gaan vandaag eens luisteren naar hoe regular country muziek en country gospel het fenomeen home, thuis, bezingen. De eerste insteek is thuis als de plek waar je heen wilt. Sommige liedjes hebben maar een paar seconden nodig om iemand terug te brengen naar huis. Naar bergen, kronkelwegen en dat gevoel van thuishoren dat je eigenlijk nooit helemaal kwijtraakt. Dit is zo'n nummer dat ruikt naar buitenlucht, houten veranda's en herinneringen aan waar iemand vandaan komt. Hier komt Lynn Anderson met John Denver's Take Me Home Country Roads.

Oké, waar country muziek vaak te verlangt naar een plek op aarde, kijkt country gospel muziek soms net een stukje verder. Naar een thuis dat niet tijdelijk is, maar definitief. Josh Turner zingt daarover, met die warme stem van hem in Going Home, Josh Turner.

0: Ja.
1: Een andere insteek in country muziek over het thema thuis is thuis als een herinnering. Een huis is veel meer dan alleen maar muren en een dak. Soms zit er een heel leven verborgen in een gang, een slaapkamer, de geur van een oude keuken. Tanya Tucker zingt over een plek die iemand meegevormd heeft tot wie ze geworden is. The House That Built Me by Tanya Tucker.

Ja, zo kan thuis, home, kan een herinnering vormen. Maar in de gospelmuziek, gospel country muziek, heeft het vaak een diepere betekenis. Niet alleen het huis van vroeger, maar ook het verlangen naar een toekomstig huis. Een verlangen naar rust, vrede en uiteindelijk thuiskomen bij God. En bij familie die je al zo lang niet meer kon zien. Hier komt de Gator Vocal Band met Home.

Thuis kan dus inderdaad een metafoor zijn voor familie. De plek waar de mensen zijn die bij je horen. Liefde, ouders, kinderen, trouw blijven aan elkaar. Nou, dat verlangen dat spat eraf in green, green grass of home. Alleen, zoals je misschien wel weet, het loopt niet goed af. Green, green grass of home, nu eens door Merle Haggard.

Nou, het is wat. Het is een drama. Denk je dat je thuis bent, was het een droom, zeg. Als het over thuis gaat, als familie, dan hoort Johnny Cash daar vanzelf bij. Dit keer met een country gospel nummer. Een woonkamer vol stemmen, samen zingen. Gewoon omdat het de mens altijd goed doet. Maar deze keer ook om het verlies van het kleine broertje te verwerken. Die naar zijn hemelse huis is. Maar hun band wordt nooit verbroken. Daddy Sang Bass by Johnny Cash.

Right, nou, thuis kan ook worden gezien als een plek waar je rust vindt. Een plek waar je even niet hoeft te presteren. Waar het leven even stil mag vallen. Weet je, soms zit geluk gewoon in thuiskomen na een lange dag werken. De deur achter je dichttrekken en even rust vinden. John Denver wist dat gevoel prachtig te vangen in Back Home Again. Hier komt-ie.

0: Waar country, regular country muziek spreekt over rust thuis, spreekt country gospel vaak over een diepere vrede. Vrede vanuit de aanwezigheid bij God. Een plek waar zorgen compleet verdwijnen en het uiteindelijk echt stil wordt van binnen. Randy Travis brengt dat gevoel, zoals bijna niemand anders dat kan, in zijn song Peace in the Valley van Randy Travis.
1: Well, I'm tired and so weary.

Thuis is ook iets dat je kwijt kunt raken. Onderweg raken mensen soms zichzelf kwijt. Door keuzes, afstand, drank, relaties of simpelweg door het leven. Niet iedereen die vertrekt vindt het ook werkelijk wat hij zoekt. Soms brengen grote steden vooral eenzaamheid met zich mee. En Bobby Bear zingt dat. Die zingt over iemand die ontdekt dat de afstand tot huis ook afstand tot zichzelf kan worden. Detroit City, Bobby Bear.

I wanna go home, ja. Yeah. Als je een leven hebt met een hoop ellende, eenzaamheid, verdriet en... dan is de country gospel die soms een uitnodiging geeft. Een uitnodiging die zegt om terug te keren. Niet hard, niet veroordelend, maar rustig en liefdevol. De volgende song bezingt God als iemand die eigenlijk zegt... moet je luisteren, je hebt nu een tijdje je eigen plan getrokken. Hè? En laten we nou eerlijk zijn, dat was geen succes. Dus kom dan gewoon weer naar huis. Alles is vergeven en alles is vergeten. Softly and Tenderly from Loretta Lynn.

Thuis zal onderweg altijd wel een verlangen blijven. Truckers, cowboys, reizigers, altijd onderweg, maar diep van binnen zoekend naar thuis. Bobby Bear hoorden we daar vanuit Detroit al over zingen. Nu maakt hij duidelijk dat hij nog een heel eind van huis is. 500 miles away from home. Bobby Bear.

Nou, die heeft dus nog wel een stukje te gaan. Waar country regular soms blijft hangen in heimwee, maakt country gospel de stap naar terugkeer. Niet alleen naar een bepaalde plek, maar uiteindelijk naar God zelf. Donnie Summer heeft dat ook door en heeft de knoop maar doorgehard. En hij zegt, Lord, I'm coming home. Hier komt hij, Donnie Summer.

Ja, ik weet niet. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar je voelt bijna de rust in zo'n lied. En uiteindelijk kan onze finale bestemming worden gezien als ons echte thuis. In de volgende song wordt dat neergezet met een metafoor van een berg waarop we kunnen uitrusten. Dat is de diepste laag. Niet alleen ergens wonen, maar uiteindelijk echt thuiskomen. Go rest high on that mountain by Mary Sarah.

Ja, nou ja, om nou de rest van de eeuwigheid op de top van een berg te zitten, dat weet ik nou ook niet of dat zo'n succes is. Maar goed, dat gaan we allemaal zien. Martin Morrow is daar veel directer in. Thuiskomen is voor hem weer verenigd worden met de mensen die hij nu niet meer heeft. En we gaan afsluiten met een nummer van hem en met een nummer van Sam Miller. Het eerste nummer is dus Together in Heaven van Martin. En het tweede lied is My World is Not My Home. I'm Just Passing Through. Nou mensen, het was erg warm vandaag. Hoop dat het wat minder wordt. Hoop dat je er tegen kan. In ieder geval, hope to see you next time. Together in Heaven.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. Politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de staat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en zonnewolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen veel zon, dan iets koeler, aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en een bezwaar laten horen. Uit onderzoek van NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. Politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. Automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van de monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in Flevoland richtte hagelstenen een ravage aan bij een groot kassencomplex. Vrijwel alle ruiten sneuvelden. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept, dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de 2 landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen is er ook veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. 21 graden aan de kust en 28 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren 2 groepen parachutisten. Het gaat volgens Franse media om 5 instructeurs, 5 leerlingen en een piloot. Hulpdiensten, waaronder meerdere brandweereenheden, zijn massaal uitgerukt. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. De politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort ervoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. Wilco Kelderman is Nederlands kampioen wielrennen geworden. In Nijmegen kwam hij na 15 rondjes van zo'n 11 kilometer solo over de streep. Hij was op 65 kilometer van de meet gedemarreerd. Het leverde hem zijn eerste overwinning in ruim 11 jaar op. In 2015 werd hij ook Nederlands kampioen, maar toen op de tijdrit. Tweede op het NK vandaag werd oudgediende Bauke Mollema. Derde Jochem Kerkhaart. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Hartelijk welkom bij Radio Eemland 1. U luistert naar het panelprogramma Samen de Bijbel Lezen. En deze keer is het discussieprogramma. Dit programma wordt op zondagmiddag van 3 tot 4 uitgezonden. Zoals altijd wordt nog even muziek uitgezonden, zodat u uw Bijbel en eventueel pen en papier erbij kunt pakken. Wij wensen u een gezegend uur toe.

0: De panelleden zijn Lina Hederik en Malte Westheide. En mijn naam is Ineke Veldkamp. En de techniek is weer in de vertrouwde handen van Yvonne Westheide. We gaan nu verder met Genesis 41. En dan zijn we gebleven bij vers 16. En dat gaat over Jozef. En nu komen we aan bij de dromen van Farao. Dat wordt weer een spannend stuk, hè?
1: Nou.
0: Malte, zou jij willen beginnen?
1: Zeker, ga ik doen. Dus voor iedereen die weer mee wil lezen, Genesis 41 vanaf vers 16. En Jozef antwoordde de Farao: geenszins, God zal Farao's welzijn verkondigen. Toen sprak Farao tot Jozef: in mijn droom stond ik aan de oever van de Nijl. En zie, uit de Nijl kwamen 7 koeien op, vet van vlees en mooi van gedaante. En ze weiden in het oevergras. Maar zie, 7 andere koeien kwamen naar deze op, schaal, zeer lelijk van gedaante en mager van vlees. Ik heb nooit zulke lelijke als deze gezien in het hele land van Egypte. En de magere en de lelijke koeien aten de 7 eerste vette koeien op. Toen deze in haar maag gekomen waren, was daarvan niets meer te merken. Ze bleven er even lelijk uitzien als tevoren. Toen ontwaakte ik. Verder zag ik in mijn droom en zie 7 aren schoten op uit 1 halm. Vol en mooi. Maar zie 7 dorre aren en door de oostenwind verzengde aren ontsproten na deze. En de dunne aren verslonden de 7 mooie aren. En ik heb dit de geleerden gezegd, maar er is niemand die het mij kan verklaren.
0: Ja, stop maar heel even. Het is wel apart, hè?
2: Ja.
0: Die dromen.
2: Ja, ik herinner me de vorige keer er wel even luchtig over gesproken hebben. Ja.
0: Ja, en wil je er weer luchtig over spreken? Nee, maar ik vind het altijd een heel apart verhaal.
2: Ja.
0: Want dan komt Jozef weer te sprake.
1: Ja.
0: En die mag gaan uitleggen.
2: Ja.
0: Dus dat lijntje van Jozef is zo bijzonder met God. Mm. Want zijn leven staat op spel.
1: Ja.
0: Dat hij gaat uitleggen.
1: Ja.
0: En dat is niet niks als we zo meteen verder lezen. En luisteraars, misschien kent u het verhaal wel. Ik vond het ook altijd heel spannend, als kind zijnde, het verhaal van Jozef.
2: Ja.
0: Van, oh jee, als hij het toch verkeerd zou zeggen. De droom verkeerd uitleggen.
1: Ja. Klopt.
0: Dan gaat zijn leven eraan.
1: Klopt, ja. Maar Jozef was zo van overtuigd. Ja. Hij was er zo van overtuigd dat wat hij zou ontvangen van God, dat de waarheid zou zijn.
2: Amen. Ja.
0: Fantastisch, hè?
1: Ja. Echt, want van tevoren zegt hij al zo van God heeft u wel gezien. Zo de farao, hè? Voordat hij, toen hij naar de farao moest komen.
0: Ja.
1: Toen hij hem ontbood, zeg maar.
0: Uit de kerker.
1: En toen de farao zo zei van, ja, maar die Hebreeuwse jongen, die kan alle dromen uitleggen. Toen zegt hij zelf van zichzelf van, nee, maar ik leg geen dromen uit, dus God.
0: Ja.
1: En hij is zo van, hij heeft zo'n, blijkbaar zo'n mooie band met God.
2: Ja.
1: Dat hij gewoon ervan uitging, God die geeft mij de juiste woorden.
0: Ja.
1: En zij niet van mij.
2: Ja.
0: Nou, dan moet je zo'n overtuiging hebben.
2: Ja, en 16 staat het ook, hè. En Jozef antwoordde Farao: geenszins, God zal Farao's welzijn verkondigen. Ja. Dus hij geloofde gewoon, daar komt zegen aan. Uit die droom, deze dromen die er geweest zijn, daar gaat God zegen aan verbinden. Ja. Dat wist hij. Dat wist hij, denk ik, omdat hij zelf ook droomde. Hè? En een verwachting had dat die dromen van hem ook uit zouden komen. Dat was nog in de toekomst, maar goed. Zijn geloof was wel zeker. En hij wist dat God zo was, dat er zegen uit voort zou komen. Nou, geweldig.
0: Spannend.
2: We hebben een
0: verhaal,
2: goede,
0: hè?
2: God. Een goede vader.
0: Ja, dus echt.
2: Die voor ons zorgt.
0: Ja, precies.
2: Zelfs Farao, die hem niet kent, krijgt toch goddelijke dromen.
0: Ja.
2: Ik vind dat zo mooi. Ja, dat is toch heel bijzonder.
0: Ja, maar dat hoor je vaker, hè?
2: Ja.
0: Als ze die niet geloven, krijgen toch dromen.
2: Wel dromen.
0: Mooi, hè?
2: Ja. Omdat het hun wel zou gaan.
0: En dan weten ze ook gelijk, dit is van God.
2: Ja, maar God wil dat ieder mens wel gaat. Ja. Gelovig of niet gelovig. En dat ze erkennen dat God het is die zegen geeft. Dat ze hem erkennen zullen.
0: God heeft de leiding in alles.
2: Ja, hij wil ook de eer. Hé, laten we niet hoogmoedig zijn, maar laten we God de eer geven. Ja. Hij doet het.
0: Ja.
2: Oh, we hebben een heerlijke vader.
0: Fantastisch.
1: Ja.
0: Ja. Gaan we verder lezen. Malte, wil je nog een stukje verder lezen dan? Vanaf 25, hè? Zijn we. Ja. Want dan krijgen we de uitleg, hè?
1: En toen zeide Jozef tot Farao: Farao's dromen zijn één. God heeft Farao bekendgemaakt wat hij doen zal. De 7 mooie koeien, dat zijn 7 jaren. En de 7 mooie aren, dat zijn 7 jaren. De dromen zijn één. En de 7 magere en lelijke koeien die na deze opkwamen, dat zijn 7 jaren. En de 7 loze, door de oostenwind verzengde aren betekenen 7 jaren van hongersnood. Dit bedoelde ik toen ik tot Farao sprak: God heeft Farao getoond wat hij zal doen. Zie, er komen 7 jaren waarin grote overvloed in geheel het land van Egypte wezen zal. Daarna zullen 7 jaren van hongersnood aanbreken. Dan zal al de overvloed in het land van Egypte vergeten zijn en de honger het land versteren. Van de overvloed zal men daarna in het land niets meer merken vanwege die hongersnood, want die zal zeer zwaar zijn. Dat de droom tot 2 maal toe aan de farao herhaald is, wil zeggen dat de zaak bij God vaststaat en dat God die haastig zal volbrengen.
0: Ja, stop maar even.
1: Ja,
0: dat vond ik ook een hele aparte zin. 2 keer die droom, dan weet je dus zeker dat het vaststaat.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
0: Dat vond ik uitspringen.
2: David zegt dat ook ergens. Ik heb het 1 maal gehoord en je hebt het 2 keer gezegd. Zoiets.
1: Ja,
2: ook. Dan staat het vast.
1: Een soort dubbele soort bevestiging.
2: Ja.
0: Bevestiging.
2: Ja. Als je het 2 keer hoort, nou, dan weet je dat het vast staat.
1: Ja.
0: Dat is met getuigenis ook, hè?
2: Ja. Ja.
0: Voordat je een getuigenis gaat geven, of tenminste, dat heb ik dan zelf de ervaring van: Nee, dat is vast niet. Weet je wel? Mm-hmm. Dan krijg je hem nog een keer. En dan weet je gewoon dat je moet gaan getuigen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
0: Dat is een weten. Dat kan je aan niemand overbrengen. Ja. Maar dat is een weten wat je van binnen voelt.
1: Ja, van binnen voelt. En dat heb ik ook wel bij profiteren. Zo van, dan de eerste gedachte is van: nou, het zal van mijzelf zijn. Maar als dan God het dan een 2e keer nog in je gedachten brengt, denk van: wauw, dit kan niet van mijzelf zijn.
2: Ja.
1: Dan is het toch een bevestiging.
2: Ja. Ja.
1: Van ga het maar zeggen. Of...
2: Nou, dan kun je het vrijmoedig uitspreken.
1: Ja.
0: Mooi, hè?
1: Ja.
0: Ja, dat is...
1: Heel mooi.
0: Ja. Dus luisteraars, dat komt vandaag de dag ook voor. Bevestiging van God. Strek u daar maar naar uit.
1: Ja.
0: Wij gaan nog verder. Want hoe komt de reactie nu, hè? Wij zijn gebleven bij... Even kijken, hoor.
1: 32, ja.
0: 32, ja. Daarom stopte ik. Ik denk, 32, dat vond ik wel zo mooi.
2: Ja. Ja.
0: Dat, Wil je verder lezen? Malte?
1: Ja hoor, zeker. Dat de droom tot 2 maal toe aan de farao herhaald is, wil zeggen dat de zaak bij God vaststaat. En dat God die haastig zal volbrengen. Nu dan, farao, zie om naar een verstandig en wijs man. Nou, stel hem aan over het land van Egypte. Farao, doe ook dit. Hij stelde opzichters aan over het land en heffen van het land Egypte 1/5 in de 7 jaren van de overvloed. Ze moeten al het voedsel van deze goede jaren die komen zullen verzamelen en koren opstaan ter beschikking van de farao als voedsel in de steden en dit bewaren. Zo zal dat voedsel het land tot voorraad dienen voor de 7 jaren van hongersnood die in het land van Egypte zullen zijn, opdat het land door de honger niet ten gronde wordt gericht.
0: Ja, dan moet ik erbij nadenken over... Er staat ook een tekst dat je niets mag bewaren, dat je elke dag weer nieuwe mannen zou krijgen.
2: Ah ja.
0: Dus ik vond het heel typerend in dit verhaal dat ze nu moesten gaan, de voorraad moesten bewaren voor de jaren die komen. Dus er was een weten, een duidelijk weten van na die 7 jaar. En mensen zeggen ook wel eens, oh, we hebben 7 volle jaren en 7 magere jaren gehad. Dat hoor je mensen wel zeggen.
2: Ja.
0: Maar hier was het een weten. Na 7 jaar, dan zullen ze die voorraad nodig hebben.
1: Ja.
0: En er werd ook geluisterd.
2: Ja.
0: Heel bijzonder.
1: Ja. Dat gaan we zo lezen.
0: Ja. Ja, nee, maar de, ik vind het altijd zo'n mooi verhaal. Dat ik denk van, er moet toch een kennis zijn wat we nu eigenlijk missen. Of missen we het niet?
2: Nee, God spreekt nu ook. Toch?
0: Ja, maar wordt er zo goed geluisterd?
2: Dat is persoonlijk.
0: Ja.
2: Heel velen wel. Heel velen niet.
0: Maar God roept wel op. Moeten we meer gaan luisteren?
2: Om wakker te zijn.
0: Ja.
2: God roept echt op om wakker te zijn.
1: Ja.
0: Ja. Want er is een boek verschenen, hè, met Wake Up.
1: Ja. Hè? Ja. Ja. Daar heb ik ook heel veel in gelezen.
0: Er staat ook zo, dat soort dingen in. Dat we wakker moeten zijn. En naar de tekenen. Dus tijds kijken. En, ja.
1: Klopt.
0: Ja.
1: Maar dit is ook geschreven. Profetisch. Van wat Jezus gaat doen. Ik heb daar wat dingen over opgeschreven.
0: Ja, noem het maar.
1: Maar dat komt straks wel, denk ik.
0: Gaan we eerst naar een mooi lied? Nou, ik heb een mooi lied. Van Lef. Morgen dans je weer.

0: Ja, luisteraars, naar dit prachtige lied. Ik hoop dat u er ook van genoten hebt. Gaan we weer verder met Genesis 41. Zijn we gebleven bij 37. Malte, jij was aan het lezen. Wil je dit hele hoofdstuk uitlezen dan tot 46?
1: Dat is goed.
0: Dan krijgen u steeds één stem.
1: Dit voorstel nu was goed in de ogen van de farao en in de ogen van al zijn dienaren. En farao zeide tot zijn dienaren: zouden wij iemand kunnen vinden als deze man, in wie Gods geest is? En farao zeide tot Jozef: aangezien God u dit alles bekend heeft gemaakt, is er niemand zo verstandig en wijs als gij. Gij zult over mijn huis zijn. En op uw bevel zal mijn gehele volk zich voeden. Alleen door de troon zal ik boven u staan. Voorts zeide de farao tot Jozef: zie, ik stel u aan over het gehele land Egypte. En daarop trok farao zijn zegelring van zijn hand en deed hem aan Jozefs hand. Hij bekleedde hem met linnen klederen en hing een gouden keten om zijn hals. En hij liet hem rijden op de tweede wagen die hij had. En men riep voor hem uit eerbied. Aldus stelde hij hem aan over het hele land Egypte. Ook zeide de farao tot Jozef: ik ben farao, maar zonder u zal niemand in het hele land van Egypte zijn hand of zijn voet opheffen. En de farao noemde Jozef Savenat-Peneach. En hij gaf hem Asnat, de dochter van Potifera, de priester van On, tot vrouw. En Jozef ging uit als heer over het land Egypte.
0: Wauw.
2: Ja.
0: Mooi, wat een verhaal, hè?
1: Prachtig, hè? Ja. Ja.
0: Zie je nog iets speciaals erin, Lina? Heb je nog iets speciaals?
2: Nou ja, Jozef is heel vaak een beeld van Christus, hè?
1: Ja, klopt.
2: Hij mag nu... Jezus gaat ook op een gegeven moment het hele land eten geven. Of hij is het brood des levens. En zo is Jozef dan eigenlijk nu ook. Hij is eigenlijk een beeld van Christus die komt. Amen. Die er nu wel is, maar in die tijd was hij er nog niet. En dan is hij daar gewoon een schaduwbeeld van. Een schaduw is maar... is niet echt. Een schaduw is maar een schaduw. Hè? Dan kijken we uit naar het echte. Maar Jozef was een schaduw van Jezus hierin. Ja. Hij mocht ook... Jezus brengt nu overal wie daarin geloven het ware eten, het ware brood.
1: Amen.
2: Ik ben het brood des levens, zegt hij. En wie van mij eet, zal nooit meer sterven. Dat is toch bijzonder.
1: Ja.
2: Maar Jozef die mocht het doen in het natuurlijke. Een schaduw dus. Van Jezus.
1: Absoluut.
0: Mooi, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, wat ik ook zag is van... de naam Jozef betekent dat... dat betekent God voegt toe.
2: Ja.
1: Heeft toegevoegd.
2: Ja.
1: Hij kreeg een nieuwe naam.
0: Ja.
1: Savinat Paneach. En die naam betekent schat van glorieuze rust. Dus...
0: Mooi, hè?
1: Zelfs voordat al die 7 jaren, het is eigenlijk 14 jaren, voorbij waren gegaan. Ja. Dus voordat Jozef de regie kreeg over het land, kreeg hij een nieuwe naam van de farao.
0: Ja.
1: En het was natuurlijk geen naam van God, maar...
0: Van de farao, ja.
1: Van de farao wel, ja, maar ik denk dat het wel iets van God was.
0: Ja.
1: Zo van, hij bracht glorieuze rust in het land van Egypte, omdat hij de regie kreeg. Hij kreeg de macht over heel het land Egypte. En daarin werd het hele land gezegend.
0: Mm. Ja.
1: En dat is ook weer een beeld van Jezus.
0: Ja.
1: Als wij ons leven geven aan Jezus, krijgen we glorieuze rust.
2: Ja. Ja.
1: Eindelijk rust voor onze ziel.
2: Amen. Ja, het is echt zo. Ja. Eerst was het oorlog, nu is het vrede. Ja, heerlijk.
1: Dus ik vind het zo mooi. Ja. Dus dat toch een naam van God eigenlijk. Die van de farao heeft gekregen. Zonder dat misschien de farao er helemaal besef bij had wat hij zei.
0: Zeggen, maar farao stond ervoor open.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dat vind ik zo mooi, want dat hele land was vol afgoden.
1: Ja. Ja.
2: En Jozef trekt zich er niks van aan. En aanbidt alleen zijn enige ware God.
1: Halleluja.
2: Ja.
1: Halleluja.
2: Ja. Ja. Hij is niet van streek voor al die afgoden die hij ziet. Ja. Maar hij houdt God voor ogen.
1: Ja. Maar dit is zo'n mooie schaduw. Je hebt het over schaduw, hè?
0: Ja.
1: Door de schaduw zie je beter de werkelijkheid.
0: Ja.
1: De schaduw is niet de werkelijkheid. Maar de werkelijkheid wordt duidelijker en beter zichtbaar. Door dat als we de schaduwen erkennen die we lezen in het Oude Testament en die wijzen naar Jezus.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld toen Jozef ging dienen, in dienst kwam bij Farao als hoofd van eigenlijk het hele macht van de Farao en de hele macht van Egypte, was hij 30 jaar.
2: Ook een schaduw.
1: Staat hier.
0: Ja. Ja.
1: Vers 46. Hebben we niet gelezen, maar dat is exact de volgende vers.
0: Ja.
1: Jezus was ook 30 jaar dat hij begon met zijn bediening.
2: Ja. Ja. Ja.
1: Wow. Er is zo'n rijkdom. Het woord van God is zo'n rijkdom.
0: Ja, ja,
1: als we
0: steeds
1: echt leren ontdekken en leren de schaduwen goed leren begrijpen, dan is er zo'n rijkdom in datgene wat we ook in het leven van Jezus zien. En,
0: amen.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Dat wilde ik even meegeven.
2: Ja, heel mooi.
0: Een schaduw. Ja. Een schaduw van Jezus in het Oude Testament. En dat in Genesis al, hè?
2: Ja,
0: mooi,
2: hè?
0: Daarom het Oude Testament is zo belangrijk. Wil je het Nieuwe Testament kunnen begrijpen.
2: Ja, de tabernakel was ook helemaal een schaduw van Jezus. Ja, het Oude Testament is heel belangrijk.
0: Ja.
2: Dan pas kunnen we Jezus begrijpen.
0: Precies.
2: Verstaan. De geestelijke waarden ervan, hè? Ja. Hij heeft een gouden ketting om zijn hals, krijgt hij. Nou, denk ik even aan de verloren zoon.
0: Ja.
2: He, de zegelring.
0: Komt je ook weer terug.
2: Hij werd helemaal in ere hersteld.
1: Ja.
2: De jongen wist niet wat hem overkwam, zeg.
1: Ja, hij moest zijn gevangeniskleren uitdoen, hè?
2: Ja. Ja.
1: Dat is ook als wij overgaan van het koninkrijk van duisternis naar het koninkrijk van het geliefde zoon, Jezus Christus.
2: Ja.
1: Dat koninkrijk waar de vrede heerst, waar we het al over hadden, en waar liefde en vergeving en aanvaarding heerst. Daar, dat koninkrijk, daar krijg je ook een nieuwe naam. Je krijgt een nieuwe identiteit.
0: Ja.
1: En je krijgt genade, hè, vrede, die je van tevoren niet had voor je ziel.
2: Die alle verstand te boven gaat, spreekt de Bijbel. Ja.
1: Zo is het.
2: Ja. Ja, wat een mooi beeld, ja.
1: Mooi, hè?
2: Dus dan doen we onze oude gevangeniskleren uit.
1: Ja, precies.
2: De chagrijnigheid doen we weg. En krijgen de vreugdekleed van God aan.
1: Ja.
0: En niet alleen chagrijnigheid, ongeduld.
2: Ongeduld, ja, heel veel.
0: Noem ze maar even het rijtje op. Dat vind ik altijd zo mooi, dat rijtje.
2: Oké, noem eens dat rijtje.
0: Nou, jaloersheid, ongeduld.
2: Oh, ja. Nou, dat zijn de oude kleren.
0: Jaloersheid is heel belangrijk.
2: Ja. En soms zouden de kleren er hangen en dan zou je het weer aan willen trekken, maar mooi niet. Gaat naar spullenhulp.
0: Ja, omdat het... Ja. Nou, spullenhulp ook weer blij.
2: Dat is een grapje.
0: Ja, maar en toch zeg jij dat wel. En toch gebeurt het wel. Dat je toch nog eens even naar dat oude toe gaat.
2: Ja.
0: Want dat ben je al die jaren gewend. En dit nieuwe, daar ben je nog niet gewend. Dus wat gaat er komen?
1: Ja.
0: En dan moet je dus volledig vertrouwen op God. Van, oh ja, maar u hebt mij geroepen. Waarvoor?
1: Ja.
0: Waarvoor?
1: Ja.
0: Vraag me af, waarvoor?
1: Ja. Ja, en dan vind ik het zo mooi. Want in het natuurlijke zou je denken van... iedereen moest riepen eerbied. Eerbied voor Jozef.
2: Ja. Oh ja, dat
1: je zou denken van, wat een hoogmoed.
0: Ja.
1: Maar,
0: als je het zo leest.
1: Als je het zo leest.
0: Ja.
1: Maar als je dat trekt naar het ontvangen van Jezus en je nieuwe identiteit, dan betekent het dat je de eerbied die er ontnomen is aan het mens zijn, aan je mens zijn, de ontering en de schaamte en de schuld, die wordt hersteld.
0: Ja.
1: De eer die God bedacht had voor de mens wordt hersteld.
2: In Christus,
1: In Christus.
2: Absoluut, ja.
1: Dan ontvangt de mens, en dat mogen we gewoon ontvangen, hoeven we niet voor te werken, maar hoeven we ook niet ons voor te schamen of voor te denken van dat is hoogmoedig. Nee, we mogen die eer van God ontvangen.
3: Ja.
1: Dat we weer echt een zoon en een dochter van God mogen zijn. Ja. Mogen genoemd worden.
2: Ja.
1: Ja.
2: Met zegelring en al.
1: Ja.
2: Gouden ketting om de hals.
1: Ja.
2: Fantastisch, ja.
0: Je ziet het wel voor je.
2: Tot eer, dat is tot zijn eer.
0: En moet
2: als een
0: denken,
2: mens weer heel wordt, dat is tot eer van God.
0: Ik moet denken dat Jozef toen zo'n prachtige mantel heb gehad van zijn vader.
2: Ja.
1: Ja.
0: En waar die broers allemaal jaloers op waren. Dat hij zo verwend werd.
2: Ja.
0: Nou, hij kreeg zevenvoudig terug.
2: Ja. Ja.
0: Mooi, hè?
1: Ja.
0: Nou, ja, luisteraars, gaan we naar een heel mooi lied, want we zijn allemaal onderweg. En dat zingt Berjan Welink.
4: Morgen. Morgen is onzeker,

0: Het is wel ook weer een prachtig lied, hè, Onderweg. We zijn met elkaar bezig. We zijn allemaal onderweg. En we hadden het in de studio ook over, van dat je elkaar eigenlijk aanmoedigt ook. Hè? Je bent aan het lezen, je gaat erover leren. En als je thuis alleen leest, dan denk je, ja, nou, mooi, mooi. Maar als je met de pen al leest, dan denk je, oh, die vult weer wat aan en die vult weer wat aan. En Jalina, je had het over die put, hè?
1: Ja, mijn zoon had een waterput, een handmatige waterput in zijn tuin. En daar kon je aan hengelen zoveel je wilde, maar er kwam er niks uit. Terwijl er een hele bron van water was. Maar wat moest er nou gebeuren? Je moest er een kopje water ingooien. En als je dan ging hengelen, nou, dan kon je de hele tuin ermee doen. En zo werkt het eigenlijk als we zo met elkaar praten. Die bron zit ook in ons. Maar je moet er weer wat in doen. Je moet er een kopje woord van God in doen. En dan gaat het weer spuiten. Dat is zo'n schitterende beeld. Ik vond het direct al een hele mooie beeld. Ik denk, wat is dat een mooi beeld. Maar zo werkt het echt. We hebben elkaar nodig.
0: Dus je moet een kopje erin doen. Wat
1: kopje
0: jij dus
1: water
0: gezien
1: hoeft
0: hebt.
1: Maar. En dan kun je weer hengelen zoveel je wil. En dan kun je de hele tuin ermee. Want het is een waterput vanaf de regen. Uh-huh. Regenput, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: En die is helemaal vol. Ja, schitterend.
0: Mooi, hè?
1: Ja,
0: ik vind het
1: maar
0: een mooi voorbeeld.
1: Het zijn beelden, maar het is heel goed om iets voor te stellen. Dan gaat het ook werken. Dan gaat je geloof ook op werken. Zo werkt het gewoon.
0: Ja, maar de Bijbel is toch ook helemaal profetisch?
1: Ja, beeldend
0: sprekend.
1: Dus vanaf het begin al.
0: Ja.
1: Hè?
0: Dus dat krijgen we eigenlijk ook mee, hè, als we dat toelaten.
1: Ja.
0: Hè, dat we dat beeldend kunnen zien eigenlijk. He, geestelijke ogen.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, je hart heeft ogen.
0: Ja.
1: Je hoofd hebt ogen. Maar je hart, als je opnieuw geboren bent, dan heeft je geest, je ziel krijgt ook ogen. En dan kun je zien.
0: Mooi.
1: En dan kun je beelden naar je toe roepen. En dan kan je helemaal bemoedigen. We hadden net over die zegelring. Nou, dat gebeurt gewoon. God gaat ons sieren als we voor hem kiezen. En wij zijn welgevallig voor hem. Wij wandelen voor 100% met hem. Dan gaat hij ons sieren. Gaat hij ons gelukkig maken. Wat is meer dan geluk? Geluk is het. Wij willen gewoon gelukkig zijn. Want Jezus bracht dat. En dan kun je ook door zware tijden heen. Want hij is je geluk uiteindelijk.
0: Ja.
1: Jezus is je geluk. Dus als er stormen komen, dan worden we niet weggewaaid. Want onze wortels zitten diep in het woord van God, geankerd in Jezus. Dus we kunnen die stormen aan.
0: Toch zitten er heel veel mensen in de put, hè? Heel veel mensen die het niet meer zien zitten.
1: Ja.
0: En we hebben het alle drie wel eens meegemaakt.
1: Ja.
0: We hoeven het niet helemaal persoonlijk te maken. Als je in die put zit, dan zie je geen licht. Dan zie je eigenlijk alleen maar duisternis. Dan zie je zwart. Alles wordt zwart. Zelfs de bomen zijn zwart. Alles. Het is uitzichtloos.
1: Net als Jozef in de put.
0: Precies.
1: Zo bedoel je die put.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar hoor je die put

0: Ja.
1: Die zag ik daarvoor niet op deze manier. En wat jij zei, je hart krijgt ogen. Je kan met je ogen zien. Mm-hmm. Maar dan moet ik denken aan een blinde. Die is heel anders ontwikkeld dan wij.
0: Ja. Oh, die heeft heel goede oren.
1: Ja, ruiken.
0: Hele goede oren, ja.
1: En daar kunnen we ook heel veel van leren. Want die ontwikkeling, die hebben wij niet. Ga maar met je ogen dichtlopen. Mm. Dan denk je, nou, ik bots overal tegenaan. Maar je hebt ook wel eens van, wat ruik ik nu eigenlijk? Weet je wel? Eigenlijk is dat wel mooi om dat eens een keer te doen. Want dan ervaar je van wat er is. Wat we met ons ogen niet zien.
0: Mm-hmm. Weet je, Ineke, even op die put wat je even aanhaalde voor de luisteraars. Kijk, zit je nou in de put? Hoe kom je daar nou uit?
1: Ja.
0: Nou, Jozef, weet ik zeker, die heeft gebeden. En God is op zijn roep. Hij heeft hartstochtelijk geroepen, dat weet ik wel zeker. Ja. En God heeft hem verhoord. Daarom is hij eruit gekomen. En dat geldt toch voor iedereen?
1: Klopt.
0: God heeft geen lievelingetjes, hoor. Hij houdt van iedereen die naar hem roept. En hij heeft grote oren, heb ik vroeger aan de kinderen uitgelegd. God heeft hele grote oren.
1: Ja, luister, als je dat nog niet ervaren hebt, het enige wat je hoeft te doen is uit te strekken en roepen help. En hij hoort altijd. Hij is nooit, hij is nooit weg. Nee. Hij is er iedere seconde en ieder moment. Ook op dit moment, als u luistert, dan hoef je alleen maar te roepen, help, ik weet het niet meer.
0: Ja.
1: En dan komt hij je tegemoet.
0: Ja.
1: En dat is net met het kopje water.
0: Ja.
1: Wat dan erin. Hè? Ja, en ga zijn woord lezen. Als u het woord misschien nog nooit gelezen hebt. En dit voor het eerst hoort. Ga zijn woord lezen.
0: Ja.
2: Klopt.
1: Begin bij een mooie psalm.
0: Dat is water.
2: Klopt. Ja. En nou, het lastige is gewoon. Als je in de put zit. Dan is niet je eerste gedachte om naar God toe te gaan.
1: Nee.
2: Dat komt denk ik door de zondeval. Dat we dan. Maar het is zo bevrijdend en zo genezend als je juist als je in de put zit naar God toe gaat.
0: Ja.
2: Want God is niet boos op jou.
1: Nee.
2: God wilde echt voor je zijn. Ja. In je diepste verdriet, in de diepste donkerheid van je leven wil Hij dus voor je zijn. Wil Hij een vader voor je zijn. En dat is iets wat we niet van nature gekregen hebben, maar daarom is het mooi om dit nu zo te vertellen.
1: Ja.
2: Aan de luisteraars ook, die ermee worstelen, dat hij echt er voor je wil zijn.
1: En hij kent al je geheimen. Die van binnen zitten, wat je met niemand misschien ooit deelt.
0: Ja.
1: Dat kan je met hem delen, want hij kent je al.
0: Ja.
1: Hij heeft je ook gewild.
0: Ja.
1: Je mag er zijn.
0: Amen. Yes.
1: Luister, we kunnen het niet genoeg zeggen, maar we weten gewoon dat er zoveel nood is.
0: Ja.
1: En als we dit steentje bij kunnen dragen met dit programma, willen we dat graag doen. Ja. U mag ook bellen eventueel naar de studio. Dan krijgen we wel het nummer van ons. Hè, van Ineke of van Malte of van Lina. Of Yvonne, die draait ook met ons mee. Die doet de techniek, maar we zijn er voor u.
0: Ja.
1: Dat willen we even zeggen.
2: Ja.
1: Kom uit de put door hem. Dan gaan we verder. Jozef was onderkoning in Egypte. Nou, dan weet je toch ook niet wat je meemaakt, hè? Oh, Lina, wil jij dat stukje lezen?
0: Jozef, ik ben bij Genesis 41, vers 46.
1: Ja.
0: Jozef was 30 jaar oud toen hij voor de farao, de koning van Egypte, stond. En Jozef ging van farao heen en trok door het gehele land Egypte. Het land nu gaf zijn opbrengst in de 7 jaren van overvloed bij handen vol. En hij verzamelde al het voedsel der 7 jaren dat in Egypte was. En hij sloeg het voedsel in steden op. De opbrengst van de velden die om elke stad gelegen waren, sloeg hij daarin op. En Jozef hoopte koren op als zand der zee, geweldig veel. Zodat men ophield te tellen, want er was geen tellen aan. En voordat er een jaar van hongersnood kwam, werden Jozefs 2 zonen geboren. Die Asnat, de dochter van Farao, de priester van On, hem baarde. Jozef gaf aan de eerstgeborene de naam Manasse. Want, zeide hij, God heeft al mijn moeite doen vergeten. En ook het gehele huis van mijn vader. En aan de tweede zoon gaf hij de naam Ephraim. Want, zei hij, God heeft mij vruchtbaar gemaakt in het land mijner ellende. Toen de 7 jaar van overvloed die er in het land Egypte geweest was, verstreken waren,

0: begonnen de 7 jaren van de hongersnood te komen. Zoals Jozef gezegd had, in alle landen was hongersnood, maar in het gehele land Egypte was brood. Toen het gehele land Egypte honger had en het volk tot Farao om brood riep, zei Farao tot alle Egyptenaren: ga tot Jozef, doet wat hij u zegt. Toen de hongersnood nu over de gehele aarde heerste, opende Jozef alle schuren en verkocht koren aan de Egyptenaren, want de honger was sterk in het land Egypte. En de gehele wereld kwam naar Egypte om bij Jozef koren te kopen, want de honger was sterk op de hele aarde.
1: Wauw. Mooi, hè?
2: Prachtig, prachtig.
1: En dat door één man.
0: Ja.
2: Ja.
0: Die
2: ja.
0: vooruitgekocht.
1: Ja. Ja. Die uit de put gehaald is.
0: Ja.
2: Ja.
1: En nu het land mag geven het voedsel wat opgeslagen is geweest door die droom.
2: Ja.
1: Dan, want daar moeten we steeds op terugkomen.
2: Ja.
1: Die droom was dus waarheid.
2: Ja. Ik vind het ook zo mooi hoe hij zijn, zijn zonen namen ja. geeft. Mm-hmm. Hij zegt: God heeft mij al mijn moeite doen vergeten. En ook het gehele huis van mijn vader. En ik zat te denken van ja, Jozef die vergaf zijn broers. En God deed hem die geschiedenis vergeten.
1: Ja.
2: Of in ieder geval, hij genas de, hij genas de wonden.
1: Vergeten doe je het natuurlijk nooit.
2: Nee, maar hij zegt het wel zo hier. Zo van, die ellende en die moeite heeft God hem doen vergeten.
1: Ja.
2: En volgens mij kan alleen God dat doen.
1: Ja.
2: Ik heb ook vervelende dingen meegemaakt. Maar ik ben het gewoon kwijt.
1: Hmm.
0: Ja. Weet je, dan heerst het niet meer.
2: Het heerst niet meer over mij.
0: Het heerst niet meer. Dat is het.
2: En vergeving, dat is het belangrijkste. En vergeving is volgens mij daarin de sleutel. En God die heelt, kan dan die wonden genezen.
0: Ja.
2: Uit je verleden.
0: Ja, absoluut. Absoluut.
2: En daar is Jozef zo'n mooi voorbeeld van. Hij had heel veel wrok en ja, boosheid kunnen hebben.
0: Kunnen bouwen, ja.
2: Naar zijn broers toe. Maar we hadden al gelezen toen zijn broers naar hem toe kwamen. Hij ging zich nog niet openbaren als hun zoon. Maar hij moest wel stiekem huilen.
0: Ja, en die hoorde toen ook die ontzettende brul huil van hem. Hè? Hij heeft heel hard gehuild.
2: Ja.
0: Al de emoties van al die jaren heeft hij eruit gebruld.
1: Nou,
0: en logisch, dat mag.
1: Ja. Ja.
0: Tranen hoorden er helemaal bij.
1: Die horen erbij.
0: Yes.
1: Emotie.
0: Ja, dat
1: nou.
0: Mag. Dat moet eruit.
2: Ja.
0: En daar nam hij even de tijd voor. Want vader hoorde het in zijn hele paleis.
1: Daar heb ik ook weer een heel mooi lied. Even te onderbreken weer. Van Psalmen voor nu. Een loflied en een strijdlied. Psalm 149.

0: Ja, wij zijn gebleven bij Genesis 41, 46 tot 57 hebben we net gelezen, hè?
1: Ja, en we hebben...
0: Is er nog iets bijzonders in dat stukje?
1: Van die Efrem, hè, de tweede zoon. Dan zegt hij dat ze mooi. God heeft mij vruchtbaar gemaakt in het land mijn ellende. Ja. Dan hoor ik zijn hart.
0: Oh, nou hè.
1: In het land mijn ellende.
0: Ja.
1: En toch heeft hij mij vruchtbaar gemaakt.
0: Ja.
1: Hé, wat voor ellende ook op je pad komt, jongens. Mm-hmm. Hé, God kan ons vruchtbaar maken. Jozef is daar een voorbeeld van.
2: Ja.
0: Juist dan, hè, kan hij je vruchtbaar maken. Omdat je weet waar bepaalde mensen doorheen gaan. Hè?
1: Ja.
0: Dan ga je tot steun zijn voor elkaar.
2: Hmm. Ja.
1: Dus dat betekent,
0: je moet je ook niet afvragen waarom maak ik dit mee, maar waartoe? Waartoe leidt dit?
1: Ja, God boven alles stellen. Ja. Dat vind ik altijd het eenvoudigste. Er komt zoveel op je pad. Er komt zoveel op je pad. Links, rechts. Maar als je God boven alles stelt, dan kun je vruchtbaar zijn op een niet eenvoudige plek. Mm-hmm. Ja.
0: Ja. Ja.
1: En daar Efrem, dat betekent die naam dus. Dat is leuk.
2: Ja. Ja.
1: Dan kunnen we aan Efrem denken. Oh ja, God heeft Jozef vruchtbaar gemaakt op een moeilijk plekje. Nou, dan wil hij mij ook vruchtbaar maken op een moeilijke plek. En dat
0: mooi,
1: doet hij.
2: Ja. En wat een zegen. Wat een zegen. Ja. Want je leest hier in het einde van 41. Hè, van, daar staat hier. En de hele wereld kwam naar Egypte. Om bij Jozef koren te kopen. Want de honger was sterk op de gehele aarde.
1: Ja.
2: Kunnen we ons dat voorstellen? Ik kan het me bijna niet voorstellen.
0: Nee.
2: Dat die hongersnood was op de hele aarde. 7 jaar lang.
1: Ja.
2: En één man.
0: Eén man,
2: heeft die wereld gered van de hongersnood.
1: Ja, één man. Ja.
2: Eén man, Jezus Christus.
1: Yes.
2: Die heeft. En ieder die hem aanneemt, die gaat hij redden.
0: Ja.
2: Dus ik vind dat ook zo'n mooi beeld zo van Jezus.
1: Ja, schitterend.
2: Van, hij heeft niet alleen maar het Joodse volk.
0: Nee.
2: Dat zullen we straks lezen. Gered van de hongersnood. Want zijn broers kwamen naar hem toe om voedsel te kopen. Maar de hele aarde was in hongersnood. Het was me nooit zo opgevallen. Totdat ik het nu zo lees.
1: Ja.
2: Met ons als studie. Samen.
1: Ja. Ja.
2: Zo van, hij heeft de hele mensheid gered. Doordat Jozef gehoorzaam was aan God. En die droom zo uitlegde. Want de hele mensheid, de hele wereld was in hongersnood.
0: Ja.
2: En had geen brood meer kunnen kopen. En Jozef door zijn raad heeft zoveel koren opgeslagen. Dat staat ook. Ze konden het niet eens meer tellen, zoveel het was.
1: Ja.
2: Het was als zand aan het strand. Zo gigantische hoeveelheden aan graan hebben ze opgeslagen. En dat heeft de hele wereld kunnen voeden nog. En kunnen redden van de hongersnood.
1: Ja,
2: wat een zegen. Wat een zegen.
1: Enorm.
2: Wat een zegen aan de gehoorzaamheid van één mens.
1: Amen. Ja. En weet je, Jezus is natuurlijk het brood. Kijk, onze lijf heeft honger. En nou, dan kunnen we brood eten. Maar onze ziel, die heeft ook honger en dorst. En dat is nou net wat Jezus alleen maar kan vullen. En de beweerde bewaar dat heel veel mensen honger en dorst krijgen naar het echte voedsel.
2: Amen.
1: En dat is echt, dat wij zo naar Jezus toe.
2: Ja, absoluut. Want hij zegt ook in Johannes 6.
1: Hij voedt de hele wereld. Hij voedt echt de hele wereld.
2: Ja, hij zegt in Johannes 6, ik ben het brood des levens.
0: Ja.
1: Hij is het brood. Hij is het water. De geest is het water. En dat hebben we allemaal nodig. Voor onze ziel, die moet in leven blijven. Als we tot nieuw leven komen.
2: Ja.
1: Als we tot Jezus kiezen, komen we tot nieuw leven.
2: Amen.
1: En geest, die moet in leven blijven.
2: Ja.
1: En dat is alleen maar mogelijk door het brood des levens. Dat is van Jezus te aanvaarden. Zijn woorden op te eten.
2: Ja, en in Johannes 6 staat het 3 keer... Ook nog een keer om het helemaal te bevestigen. Er staat bijvoorbeeld in Johannes 6 vers 35 staat. Jezus zeide tot hen, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal nimmer meer hongeren.
1: Amen.
2: Ja. En wie in mij... Hoor, niet meer hongeren?
1: Ja. Hoor je dat? Ja. Dat vervult. Ja. Dat vervult.
2: En wie in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. En dan staat er verderop, staat er, ik ben van de hemel nedergedaald, niet om mijn wil te doen, maar om de wil van hem te doen die mij gezonden heeft. God de Vader.
1: Ja. Ja, dat is mooi van Jezus, dat hij altijd de gehoorzaamheid aan de Vader zo hoog achtte. Hè?
2: Ja,
1: dat deed hij.
2: Klopt.
1: Hij was net als Jozef gehoorzaam. Ja, dat is precies hetzelfde. Ja.
2: Die vind ik heel mooi.
1: Ja, Jezus, Paulus, Jozef was gehoorzaam. Maar Jezus was gehoorzaam aan zijn hemelse Vader.
0: Ja, ja. Ja.
1: Dat is bijzonder, ja. Gehoorzaamheid is iets heel moois.
2: Ja.
1: Een gewillig hart, een plooibaar hart. Heb toch een geplooibaar hart, denk ik soms. Waarom zo stijf? Heb toch, laat er olie op vallen. Dan wordt het plooibaar.
2: Ja.
1: Laat de geest van God opkomen. Hè? Dan wordt je hart plooibaar.
2: Geweldig.
1: Dan word je niet zo stijf. Dan ben je niet zo bokkig.
0: Precies.
1: Jij hebt wat.
0: Ik heb hier een mooi gedichtje. Ik denk dat het voor deze tijd is. Vandaag. Geen meer de last hoeft u te dragen dan u vandaag werd opgelegd. En verder hoeft u niet te vragen dan wat God heden tot u zegt. Niet verder dan vandaag te zorgen heeft God u vriendelijk toegedacht. Wat morgen komt en overmorgen ligt nog verborgen in zijn macht. Zijn licht straalt voor u in het heden. Draal niet, treed heden in zijn zon. Vandaag schenkt hij zijn volle vrede. Vandaag drinkt hij u uit zijn bron. Vandaag reeds effent hij uw paden. Vandaag reeds draagt hij zelf uw last. Nog straalt de zon van zijn genade. Vandaag houdt hij uw handen vast.
1: Amen.
2: Amen.
1: Geweldig.
0: Ik denk, dit past er helemaal bij. Over die bron.
2: Ja.
0: En dat hij ons vasthoudt. Als we ons maar willen... vast laten houden. En dat we het niet zelf uit willen zoeken. Want hij is degene die geneest. Als er vergeving is, is er genezing. Moest ik ineens aan denken aan dat lied. Dat is zo belangrijk. Vergeving is genezing. Want jij vertelde me altijd van... dat het gewoon sommige dingen bij jou weggehaald is. Dus dan is er vergeving.
2: Ja.
0: Zo belangrijk.
2: Klopt. En dat is niet iets wat ik weggeduwd heb, maar ik heb gewoon dat actief mee omgegaan. Van dan ga ik iedereen die me iets aangedaan heeft, ga ik vergeven. En ik ben het kwijt.
1: Amen.
2: Het is geen last meer op mijn schouder.
1: Nee, geweldig.
2: Geen juk meer.
0: Amen. En daar hebben we weer een heel mooi lied op. Want Jesus is the light of the world. Van Oslo Gospel Choir.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Wie de komende dagen in de omgeving van Amsterdam, Hilversum of ten noorden van Utrecht in buitenwater wil zwemmen, kan dat beter niet doen. Door de hevige regenbuien van gisteren en vannacht is het water vervuild geraakt met rioolwater. Dat kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten, zegt het waterschap Amstel Gooi en Vecht. De waarschuwing om niet in buitenwater te zwemmen geldt tot en met woensdag. Oud-president Biden van de VS heeft in een toespraak zijn opvolger Trump zwaar bekritiseerd. De 83-jarige Biden noemde Trump een narcist, corrupt en een loser. Hij deed de uitspraak op een evenement waar geld werd ingezameld voor de Democratische Partij. Biden zei ook dat Trump de Russische president Poetin verkiest boven Amerikaanse bondgenoten met zijn bewuste verstoring van de NAVO. Het gebeurt zelden dat Biden een toespraak houdt. Vorig jaar werd bij hem prostaatkanker vastgesteld. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen, kort na het opstijgen, neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Over de oorzaak van de crash bij Nancy is nog niets bekendgemaakt. De MotoGP-race tijdens de TT in Assen is gewonnen door Ai Ogura. De Japanner bleef Spanjaarden Jorge Martin en sprintrace-winnaar Raúl Fernández voor. De leider in het kampioenschap, Marco Bezzecchi, kwam al in de tweede ronde in de grindbak terecht. Eerder op de dag werd de Moto2-race gehouden. Die werd gewonnen door de Colombiaan David Alonso. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1 Eemland...

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Er zijn dit weekend twee mensen overleden nadat ze in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam op een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanochtend, kort na het opstijgen neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Hulpdiensten waren massaal uitgerukt. Over de oorzaak is nog niets bekendgemaakt. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen. Die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als derde. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, is het 41,7 graden geworden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graad. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Er zijn in het weekend twee mensen overleden nadat zij in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam in een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als derde. Het weer... Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 23, in het binnenland nog 28 graden. Vannacht wisselen opklaringen, wolken en een enkele bui elkaar af. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Welkom bij Radio Eemland 1. U kunt het komende uur gaan luisteren naar het programma Rejoice met non-stop christelijke muziek. Rejoice wordt elke zondagavond uitgezonden

U luistert naar Rejoice Thema en het thema is Nederlandstalige muziek van Christian Verwoerd.

licht. Want u bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis. Ik kan niet zonder u. En daarom is mijn vraag: wilt u mij helpen? Geef mij uw wijsheid.

U luistert naar Rejoice Thema en het thema is Nederlandstalige muziek van Christian Verwoerd.

mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer.

U luistert naar Rejoice Thema en het thema is Nederlandstalige muziek van Christian Verwoerd.

0: Hiermee zijn we aan het einde gekomen van Rejoice. Met non-stop christelijke muziek.
1: Dit is één land één.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Sinds woensdag zijn in Frankrijk al meer dan 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. In 85% van de gevallen ging het om 65-plussers, zegt de Franse gezondheidsdienst FSPF. De zogenoemde oversterfte was vooral te zien in regio's waar de afgelopen dagen code rood was afgegeven vanwege de hitte. De SPF vermoedt dat het daadwerkelijke aantal hoger is, omdat nog niet alle sterfgevallen zijn geregistreerd. Frankrijk kampte dagenlang met recordhitte. Zo was het 10 dagen op rij warmer dan 35 graden in Parijs. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde in de deelstaat Brandenburg werd het 41,7 graden. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was één van die dagen. Toen waren het er 188.000. Lieke Nooijen is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Marcus lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli finishte als derde. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Luisteren naar Los Klassiek, een programma waarin u wordt meegenomen door de wereld van de klassieke muziek. Presentatie Henk de Graaf.

0: Dames en heren, goede avond. U gaat luisteren naar een editie van de Keuze van Op Radio 1, waarin de lokale, regionale of landelijke gast centraal staat en zijn of haar favoriete muziekkeuze laat horen. En de techniek is in handen van Varkenbras. Mijn gast van vanavond werd geboren op 3 maart 1974 in Ulrum, Noordwest Groningen. Hij ontving zijn eerste orgelles op 18 februari 1983 van Riek van Meekeren, de vader van 2 hele goede vrienden. In 1989 ging hij over naar de organistenmaker in Groningenland, Piet Wiersma, die hem de liefde voor barok en orgels van rond 1700 bijbracht. In 1992 deed hij eindexamen aan het gymnasium en daarna was hij van 1992 tot 1993 in militaire dienst. In 1993 begon hij bij Hans van Nieuwkoop op het Zweling Conservatorium te Amsterdam op orgel en piano alleen het eerste jaar. De deelvakken op het conservatorium studeerde hij bij onder andere Jan Lut en Dick Dijk. In die tijd speelde hij veel orgels en maakte vele reizen met zijn oude orgelleraar en grote vriend Piet Wiersma in onder andere Nederland, België, Duitsland, Engeland en de Verenigde Staten van Amerika. In 1996 deed hij mee aan de internationale Hanzestedter Orgelconcours te Elburg, waar hij een tweede prijs won. En in datzelfde jaar begon hij met mijn gast de studie in de geneeskunde. In 1997 ging hij meedoen aan een concours van de Stichting Groningen Orgeland en behaalde ook weer een tweede prijs. 4 jaar later, in 2001, deed hij voor de 3e keer mee en behaalde nu een 3e prijs. Omdat het orgel zelfs letterlijk in zijn DNA zit, vervulde hij veel vaste betrekkingen in kerken en in rond Groningen. Zijn vader droomde altijd al van het vak van huisarts en werd onder andere fysio-manueel therapeut. Zo kreeg hij onder deze omstandigheden de liefde voor de eerste lijns gezondheidszorg met zijn sociale aspecten met de paplepel ingegoten. Mijn gast van vanavond is thans huisarts bij de Scala Medica in Bunschoten-Spakenburg en doet hij dienst bij de huisartsenpost in het Meander Medisch Centrum te Amersfoort en is tevens organist van de Noorderkerk hier ter plaatse. Hartelijk welkom, dokter Simon Arjan Winter.
1: Nou, dankjewel Henk.
0: Fijn dat je er bent.
1: Ja.
0: En ik zie dat jij een fantastische lijst hebt samengesteld en je wilt beginnen met de componist Böhm.
1: Ja.
0: En wat wil je wel laten horen?
1: Ja, ik wil een heel mooi koraalbewerking Vater Unser in Himmelreich van Böhm laten horen. Uitgevoerd door Wim van Beek, reeds overleden, geweldig organist van de Martinikerk Groningen.
0: Het is niet koraalbewerking, hè?
1: Ja.
0: Oké, gaan we nu luisteren.

0: Dit was de eerste keuze van mijn gast Simon Winter.
1: Ja.
0: Muziek van George Böhm en getiteld Vader Onzer in Himmelreich. Ja, Simon, dit was een grote inspiratiebron voor jouw muzikale interesse, heb je al eens verteld.
1: Ja, ja, die cd die heeft meerdere werken van Böhm. En op zich goed te spelen voor een amateur organist. Oh, ja. En populair bij de mensen, althans, ja, wat is populair? Het is niet gauw populair natuurlijk. Maar nee. Dit lag wel goed in het gehoor, zo ook een paar van die variaties en zo. Dus ik speelde dat geregeld. Op een gegeven moment speelde ik, elke begrafenisdienst speelde ik de nummer.
0: Speel het wel?
1: Wel, ja. Dus, ja.
0: En Wim van Beek, die speelt dit op het Schnitker-orgel.
1: Ja, het is eigenlijk een van door meerdere orgelbouwers uiteindelijk ontstaan instrument. Vanuit 1480 en dan Schnitker kwam voorbij in 1692. Ja. Zo meer, ja.
0: Prachtig die uitkomende stem ook in het begin, hè?
1: Ja, met die en dan die 32 voet die bas eronder, hè?
0: Bas, ja. Geweldig. Dames en heren, zijn we aangekomen bij de tweede keuze van mijn gast. En dat is muziek van Mozart.
1: Ja.
0: Moet ik er iets over vertellen?
1: Nou, Mozart is niet per se mijn tweede keuze, hè, in die zin. Maar nee, Mozart, Mozart die heeft een aantal stukken geschreven voor een fleutenoer. Dat is een klein orgeltje voor thuis, automatisch orgel. Dus dan zou dit heel dunnetjes en heel hoog klinken. Maar die stukken zijn dus ook allemaal op orgel uitvoerbaar. En dit is dan een drietal stukken. Dit is dan weer een driedelig werk. Als je het voor het eerst hoort, is mijn ervaring, dan moet je nog een beetje wennen vaak. Maar op een gegeven moment is het heel verslavend.
0: Ga je eraan wennen? Vind je het mooi?
1: Ja, ik vind het fantastisch. Ik kan dit wel gewoon de hele dag doordraaien eigenlijk. Gewoon op repeat. Dus je hebt een andante en dan komt het allegro. En dan gaat hij weer terug naar adagio allegro en dan terug eigenlijk naar adagio. Nou ja, de luisteraar die moet maar oordelen wat hij ervan vindt.
0: Ja, oké.
1: Ja.

0: Mozart, Adagio en Allegro. En daarna weer Adagio in F mol, KV 594. En het werd uitgevoerd door de organist Thomas Andrew Trotter. Het is een Engelse concertorganist en ook stadsorganist in Birmingham. En het kwam uit de St. Margaret Kirche, of Church, Westminster. En dat was de tweede keuze van mijn gast Simon Winter. En waarom heb je dit gekozen, Simon?
1: Ja, het verslavende van dit stuk. Ik kan er maar geen genoeg van krijgen. Er zit ook een behoorlijke moeilijkheidsgraad in. Mijn orgelleraar die vond het altijd spannend. Die speelde hem eigenlijk maar niet. En waarschuwde ons als leerlingen er ook maar voor.
0: Voor de trillers.
1: Voor de trillers, met name de dubbele trillers. Hè? Het klinkt allemaal wat makkelijker bij Mozart vaak dan als je het gaat spelen. Dat is wel berucht bij Mozart. Maar met name dus die klank die zo verrassend is. En dan die fluitenoeren. Je hebt nog een paar andere stukken, maar deze vind ik persoonlijk dan de mooiste. Ja, dat is wel een beetje de motivatie voor dit stuk.
0: Ja.
1: Ja, en dat Trotter, die speelt zo heerlijk transparant. Dat is
0: absoluut, je hoort alles, hè?
1: Ja.
0: Maar het is ook een mooi orgel voor een Mozart-compositie.
1: Ja.
0: Vind ik wel.
1: Ja. Ik heb het niet opgezocht, want dat heb ik opgezocht ook, hè? Maar het is in ieder geval een orgel wat zeker niet al te romantisch klinkt.
0: Nee, zeker niet.
1: Nee.
0: We gaan nu naar de componist Vidor, en dat is echt een orgelcomponist.
1: Ja. Dan hebben we het over eind 19e eeuw. Vidor die maakt symfonieën voor orgel, een Café Cole orgel, waar hij speelde in Parijs, in de Saint-Sulpice. Fantastisch mooie stukken, eindeloos lang, symfonieën met 4-5 delen. Dit is de symfonie nummer 5 waar ook de beroemde toccata in zit. Maar om te voorkomen dat het dus, de hele tijd, dat orgelgeweld, ik dacht laten we wat verstild kiezen.
0: Ja, dat is mooi, die afwisseling.
1: Ja, dus het Allegro Cantabile, een mooie, zangrijke vertolking. Mooie uitkomende melodie. Heerlijk om naar te luisteren.
0: En het wordt gespeeld door Ben van Oosten.
1: Ja, een hele begaafde organist. Hij is ook langzamerhand wel eens 68, denk ik. Heeft meerdere prijzen van de Fransen ontvangen, omdat hij het grootste deel van het oeuvre van de 19e eeuwse componist in ieder geval heeft opgenomen, met name Rouen. Ja.
0: Ja, Saint-Quay, hè, of zo.
1: Saint-Ouen.
0: Saint-Ouen, ja.
1: Ja.
0: Oké. Gaan we nu naar luisteren, dames en heren?

0: derde keuze van mijn gast Simon Winter. Muziek van Widor, een gedeelte Allegro Cantabile uit de symfonie nummer 5 in F mineur, opus 42. En het werd gespeeld door de organist Ben van Oosten. Ik wil nog even iets vragen aan jou, Simon, over het Cavaille-Kool-orgel. Ja? Dat is een van de invloedrijkste orgelbouwers van de 19e eeuw.
1: Ja. Ja, een Franse orgelbouwer die dus het Franse orgel, dat was ten dode opgeschreven, het orgel leefde niet meer. Eigenlijk dacht men in Frankrijk van, net als wat je nu eigenlijk in de kerken ziet, van ach ja, kerken en orgels, wat moeten we mee? En op de een of andere manier slaagde hij erin om een totaal nieuw concept te maken.
0: Een soort boost werd het.
1: Ja, ja, met nieuwste technieken toegepast en een hele nieuwe sound. Met die, wat je hoort, die uitkomende melodie is een fluitharmoniek. Dat is een hele mooie luide fluit en de begeleiding. Dat,
0: van die zachte strijkers.
1: Ja, geweldig.
0: Ja, prachtig.
1: Dus zal het is eigenlijk is het een hele mooie samenvatting van die stijl. Nou, ja. In de Saint-Ouen in Rouen heb je dan ook de akoestiek van de kerk zelf mee. Dat is ook mooi. Maar al die oude orgels die men dan had in die kerken, die werden allemaal geüpgrade met allemaal nieuw materiaal erin door deze man.
0: Ja, Widor heeft ook iets van Pierre en nog wat geschreven. En dat is ook met deze uitkomende stem en die zachte strijkers.
1: Ja, of we waren het even over Bohlman natuurlijk.
0: Oh ja, Bohlman.
1: Ja,
0: Bohlman.
1: Bohlman, ja. Zo had je een paar, geweldig mooie muziek. Hele sfeervolle muziek. Ja, eigenlijk heel Frans.
0: In Frans, ja. Zeker. Dames en heren, goedenavond. U hebt afgestemd op de Los Klassieke Keuze van. En dit, in dit geval mijn gast is Simon Winter. En de techniek wordt verzorgd door Varkenbrals. We gaan naar de vierde keuze, Simon. Ja. En dat is muziek van de grote Russische componist Rachmaninov.
1: Ja, heel wat anders.
0: Ben ik heel van ondersteboven ook van die man.
1: Ja, je vertelde het. Ja, geweldige muziek. Rachmaninov is natuurlijk een hele andere hoek, letterlijk en figuurlijk. Dus Russisch, een man met grote handen, geweldige muzikant. Onmogelijke muziek om te spelen, heb ik me laten vertellen. Ik heb nog nooit onder mijn vingers gehad. Maar piano is moeilijk, maar ik geloof ook voor de klarinetist in zo'n stuk.
0: Zeker.
1: Moeilijke muziek. En het verhaal wat hierbij hoort is dan, en of het waar is, het zou ik moeten checken hoor, maar dat hij dus na zijn eerste pianoconcert slechte recensies kreeg.
0: Een depressie werd.
1: Ja, en de lier in de wilgen gehangen. En uiteindelijk op advies van zijn psychiater
0: is hij weer begonnen.
1: Ja, ja, en heeft hij zich eigenlijk een beetje worstelend door de muziek, heeft hij zich weer naar boven gewerkt.
0: Ja, geweldig.
1: En dat hoor je, dat kun je eigenlijk wel horen in dit middendeel.
0: Ja, en als je dan die andere composities hoort, of dat vervolg, hè, de tweede, derde en vierde pianoconcert.
1: Ja.
0: Nou, dat is zo geweldig. Dat zijn een van de beste composities ter wereld, vind ik.
1: Ja. Dat denk ik ook.
0: En als je dus de derde pianoconcert hoort, dat vind ik net een soort bevalling. Noem ik dat altijd.
1: Ja.
0: Hij gaat in het eerste deel is het geloof ik. Dan gaat hij zo. Nee, het laatste deel. Dan gaat hij zo worstelen met de materie.
1: Ja.
0: Dan komt hij tot een soort finale die zo fantastisch klinkt.
1: Ja. Zo'n climax.
0: Zo'n climax.
1: Ik zag laatst een opname met een dame met redelijk kleine handen. Dat je ook denkt, ach meid, dat ga je nooit redden of zo. Maar ja, die redden het wel. Ja, geweldig, hè? Dat complexe.
0: Fijn dat hij op de lijst staat, Simon.
1: Mooi.
0: Gaan we nu naar luisteren.

0: Dat was een gedeelte uit het tweede pianoconcert van Rachmaninoff. En het werd uitgevoerd door Anna Fedorova. Dat is een Oekraïense pianiste. Samen met de Noordwest-Duitse Philharmonie onder leiding van Martin Panteleev. En ik vind het een geweldige muziek eigenlijk.
1: Ja, fantastisch. Ja. Ja, de uitvoering is wat trager dan je meestal...
0: Ja,
1: hoort, denk
0: nou,
1: ik,
0: maar Rachmaninoff heeft veel voorgeschreven, ja, Adagio.
1: Precies, en het is heel mooi dat je alles heel goed kunt
0: horen.
1: Volgen. Ja, precies.
0: Ja, dat is echt.
1: Maar goed, het gaat natuurlijk nog een stukje door, maar ja. Ja.
0: Vanwege de tijd en
1: ja,
0: een aantal muziekkeuzes,
1: ja,
0: gaan we naar de andere componisten.
1: We hebben een aardverschuiving, denk ik, als we nu naar,
0: ja,
1: Haydn gaan.
0: We gaan nu naar de blazersmuziek, ja, hè? Althans, ja, een concert voor trompet en orkest.
1: Ja.
0: Ook een, dat is de vijfde keuze, dames en heren, van mijn gast.
1: Ja.
0: En wat vind je zo mooi aan Haydn?
1: Nou ja, mijn eerste kennismaking was van, oh, lichtelijk lastig stuk eigenlijk voor orgel met trompetten. Mijn vriend Jan Pieter, die speelde dan op trompet.
0: Oh ja.
1: Ik kwam met allemaal, zeker, repertoire, dan waren we een jaar of 14, 15. En dan speelden we dus met Pasen en Kerst en zo in de kerk.
0: Leuk.
1: Maar ja, zeker. Maar ja, dat was een kerk zoals het meestal gaat. Die wilde dan een keer Johannes de Heer versje, dat kennen ze. Dat was al veel te ingewikkeld. Goed, deze jongen is ook uiteindelijk naar het conservatorium gegaan. Hij woont hier ook, tenminste, hij woonde hier ook in de buurt in Amersfoort. Maar hij kwam met allemaal van dit soort repertoire. En dan maak je daar kennis mee. En het is bijzonder leuk. Normaal vind ik vind hij heel mooi, hoor. Maar,
0: virtuoos ook.
1: Ja.
0: Althans voor.
1: En dit is vooral een hoe moet ik het zeggen? Het is een heel bekend stuk.
0: Zeker, ja.
1: En ja, ik vind het heerlijk om naar te luisteren.
0: Tweede deel ook, hè?
1: Ja.
0: Laat je horen.
1: Ja, ja. Je kunt ook de hele S-door laten horen, maar laten we gewoon het tweede deel doen dan, hè?
0: Oké, gaan we doen.

0: voor u werd uitgevoerd. De vijfde keuze van mijn gast, Simon Winter. En dat was een gedeelte uit, of twee gedeeltes uit het trompetconcert in Es-Dur van Haydn.
1: Ja.
0: En het werd uitgevoerd door de trompetist Sebastian Bertner samen met het Frankfurt Radio Symfonie Orkest onder leiding van de dirigent Alain Altinoglu. Dan hebben we nog even tijd voor 8 uur van de componist Bach. En wat gaan we daarvan horen?
1: Als het goed is gaan we nu luisteren naar een concert voor 4 klaverscimbals.
0: Ja, dat is heel interessant.
1: Ja, dat is heel leuk. Bach die kopieerde muziek van Vivaldi in zijn jonge jaren. Vivaldi was razend populair. En dit stuk heeft hij dus bewerkt zodat het uitgevoerd werd op 4 klaverscimbals. Waarschijnlijk heeft hij dat gedaan met een knipoog naar op dat moment waren er kennelijk genoeg klaverscimbals in zijn omgeving.
0: Maar,
1: en ook dito spelers. Later is dit weer omgezet voor orgel. Ik weet niet of we daar nog tijd voor hebben. Maar in elk geval, die 4 klaverscimbals heel mooi uitgevoerd. In dit geval ook door een aantal Nederlandse jongens voor de All of Bach initiatieven. Ja, gewoon maar luisteren. Ik denk dat is het mooiste.
0: Ja, dat gaan we doen.

0: Dit was de zesde keuze van mijn gast Simon Winter, namelijk muziek van Bach. Gedeelte uit het concert in A klein BWV 1065. En uitgevoerd door de Nederlandse Bachvereniging. En ik noem u even de klavecinisten. Dat waren Siebe Henstra, Menno van Delft, Pieter Jan Belder en Tineke Steenbrink. Dat waren ze.
1: Ja, volgens mij heb je het helemaal correct. Ja.
0: Prachtige muziek. Dames en heren, dit was het eerste uur en de zes keuzes van mijn gast Simon Winter. Huisarts te Bunschoten-Spakenburg in de Scala Medica. Dan krijgen we zo eerst het NOS nieuws en daarna komen wij terug met het tweede uur van de Los Klassieke Keuze van. Tot nadien.

0: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. De vliegtuigcrash bij het Franse Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer vlak na het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Er rijden weer treinen van Gouda naar Den Haag en naar Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden, omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, was het 41,7 graden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graad. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Lieke Nooije is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Markers lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1

0: Dames en heren, goedenavond. Welkom terug bij het programma Los Klassieke Keuze van op Radio Eemland 1, waarin een lokale, regionale of landelijke gast centraal staat en zijn of haar favoriete muziekkeuze laat horen. En de techniek wordt verzorgd door Fakbros. Mijn gast van vanavond werd geboren op 3 maart 1974 in Ulrum, Noordwest Groningen. Hij ontving zijn eerste orgelles op 18 februari 1983 van Riek van Meekeren, de vader van twee hele goede vrienden. In 1989 ging hij over naar de organistenmaker in Groningenland, Piet Wiersma, die hem de liefde voor barok en orgels van rond 1700 bijbracht. In 1992 deed hij eindelijk samen aan het gymnasium en daarna was hij van 92 tot 93 in militaire dienst. In 1993 begon hij bij Hans van Nieuwkoop op het Zweling Conservatorium Amsterdam op orgel en piano alleen het eerste jaar. De deelvakken op het conservatorium zijn eigenlijk een soort bijvakken, studeerde hij onder andere bij Jan Lut en Dick Dijk. In die tijd bespeelde hij veel orgels en maakte veel reizen met zijn oude orgelleraar en grote vriend Piet Wiersma in onder andere Nederland, België, Duitsland, Engeland en de Verenigde Staten van Amerika. In 1996 deed hij mee aan de internationale Hanzestedter Orgelconcours te Elburg, waar hij een tweede prijs won. In datzelfde jaartal begon mijn gast de studie geneeskunde. In 1997 ging hij meedoen aan een concours van de Stichting Groningen Orgeland en behaalde ook weer een tweede prijs. 4 jaar later, in 2001, deed hij voor de derde keer mee en behaalde nu een derde prijs. Omdat het orgel zelfs letterlijk in zijn DNA zit, vervulde hij veel vaste betrekkingen in kerken in en rond Groningen. Zijn vader droomde altijd al van het vak van huisarts en werd onder andere fysio-manueel therapeut. Zo kreeg hij onder deze omstandigheden de liefde voor de eerste lijns gezondheidszorg met zijn sociale aspecten met de paplepel ingegoten. Mijn gast van vanavond is thans huisarts bij de Scala Medica in Bunschoten-Spakenburg en doet hij dienst bij de huisartsenpost in het Meander Medisch Centrum te Amersfoort en is tevens organist van de Noorderkerk hier ter plaatse. Nogmaals hartelijk welkom. Dr. Simon Arjan Winter.
1: Ja, dankjewel Henk. Ja.
0: Nou, de eerste uur zit erop. En we gaan nu naar het tweede uur. En dan beginnen we met de componist waar we ook mee eindigden, Bach.
1: Precies, ja. Eigenlijk
0: gaan dat we wil je laten horen.
1: Het eerste deel van Brandenburgs Concert nummer 4. Het sluit wel mooi aan bij het vorige. Ja, want het is eigenlijk ook Vivaldi, maar dan Vivaldi 10.0, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Als ik het zo mag zeggen. Geweldig muziek. En wat ik hier vooral zo mooi vind, is dat het zo opvallend anders klinkt dan wat je gewend bent door die blokfluiten. Fantastisch.
0: Ja,
1: Tenminste, de blokfluit die kende ik vroeger en velen met mij denk ik als een verfoeid instrument door de schoolmuziek.
0: Het is geen echt blaasinstrument, zeg
1: je dan. Nee, precies. Maar hier hoor je zoals het moet klinken, hè?
0: Ja, prachtig.
1: Heerlijk, ja.
0: En het wordt uitgevoerd, dames en heren, door de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van de Japanse Shunshi Sato. En die is zelf ook violist.
1: Ja,

0: Dit was muziek van Bach, ongetwijfeld het eerste deel, het Brandenburgse concert nummer 4. In G groot, dat is de toonsoort, dames en heren. En het werk is BWV 1049. En het werd vertolkt door de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van de dirigent Shunshe Sato. Geen Saté, maar Sato.
1: Ja.
0: En zelf ook een fantastisch violist. En wat me opviel is die twee blokfluiten.
1: Ja, prachtig. En dan op een gegeven moment dat ze ook tegen elkaar aan, hè? Een soort secunde. Hè?
0: Precies.
1: Dat ze even blijven hangen. Dat is
0: prachtig. Hangen en de ander gaat door en die lost het op. Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, mooi.
1: En dat gaan we weer horen natuurlijk.
0: In Bach de volgende keuze.
1: Ja, ja. Ik kon er even geen genoeg van krijgen. Want dat is dan de sonatina uit Actus Tragicus. Een van de vroegere cantates die Bach heeft geschreven. Mijn kennismaking ermee was als orgelwerk eigenlijk, maar het is geen orgelwerk. Het is weer orkest met ook weer twee blokfluiten.
0: Ja, en twee violen da gamba's, dacht ik.
1: Ja.
0: En geen violen.
1: Nee, nee.
0: Dat is kenmerkend in dit stuk ook, hè?
1: Ja.
0: En, dames en heren, er komen ook nog vier zangers bij, dacht ik.
1: Ja, alleen ik weet niet of het
0: de tweede deel ging in tenor en bas.
1: Ja. Want je hebt eerst die sonatina en dan heb je...
0: Dan komt dat koor.
1: Ja, prachtig.
0: Ja, en het geheel staat onder leiding van de dirigent Jos van Veldhoven.

0: Dit was de 8e keuze van mijn gast Simon Winter, namelijk de Sonatina uit Cantata Actus Tragicus, BWV 106. En u hoorde hier twee blokfluiten en twee violen de gamba's, maar geen violen. En de vier stemmen die u hoorde, dat was Dorothee Mills sopraan, Alex Potter op alt, Charles Daniels tenor en Tobias Berndt bas samen met de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Jos van Veldhoven. Nou, gaan we nu naar het land Italië, naar de componist Rossini. En daar gaan we ook een stukje mooie koormuziek van laten horen.
1: Ja, een hele andere componist natuurlijk, een hele andere muziek. En Rossini die schreef met name natuurlijk voor opera. En ik heb me laten vertellen dat hij nogal lui was. Dat als hij dan schreef en er viel een blaadje viel van het bed af, dan pakte hij gewoon een nieuw en begon hij opnieuw, want hij was te lui om het blaadje van de grond te pakken.
0: Ja, dat niveau. Zoiets heb ik ook wel eens gehoord. Ja. Ja,
1: het zou ongetwijfeld een beetje geromantiseerde anekdote
0: zijn. Maar hij kon ook goed koken, hè?
1: Ja, dat heb ik ook begrepen. Ja.
0: Don Rossini, dat komt door.
1: Ja. Ja. Maar in elk geval, hij heeft kennelijk ook een keer opdracht gekregen om een mis te schrijven. En ja, prachtig. Ik weet niet hoe hij erbij kwam om dan een harmonium te introduceren, maar die sound is geweldig. En Hosanna heeft het hier ook alles uitgevoerd.
0: Met twee piano's, hè?
1: Ja, ja, maar officieel is het dan een harmonium tegen een piano. Hè?
0: Juist.
1: Dat is het mooiste, maar ook heel uniek.
0: Ja.
1: Dus ik ken het niet als zodanig dat het vaker wordt gebruikt.
0: Het lijkt net of er een accordeon speelt af en toe.
1: Ja, ja. Het is een beetje ja, die Adios Nonino. Nou ja, we kennen hem nog wel, toch? Met de,
0: ja, prachtig stuk.
1: Precies, ja. En in elk geval dan heb je het Kyrie. Daar houden we het dan denk ik vandaag bij. En Gloria, dat volgt nog wel, maar dan niet van Rossini.

0: Rossini, Kyrie uit zijn Petit Mes Solennel en uitgevoerd door onder andere het grote omroepkoor van NOS onder leiding van Leonardo Garcia Alarcón. Het is een opname in een live concert en we hoorden hier de pianiste Leo van Doeselaar samen met Wieneke Jordans op piano en Dirk Luimers op harmonium. Ja. Ik ben iedere keer onder indruk van het begin van dat stuk.
1: Prachtig, hè? Het is niet het gewone harmonium wat je hier kent, hè? Het is een drukwind, Frans drukwind harmonium.
0: Zeker.
1: En ja, geweldig. En Leo van Doeselaar als organist, zo ken ik hem.
0: Van het Concertgebouw, hè?
1: Ja,
0: onder andere.
1: En ook van de Martini Groningen, titulaire organist. Oh, ja. Daar zijn ze ook van alle markten thuis.
0: Ja.
1: Maar die zit hier dan, je moet het even zien, hè, dat, die mimiek op zijn gezicht. Als hij aan het spelen
0: hoe die daar zit, hè?
1: En
0: hoe die dat doet daar.
1: Geweldig, ja. Ja.
0: Ja.
1: Mooi stuk.
0: Ja, zeker. En Rossini heeft ook veel blaasmuziek geschreven. Hè? Dus behalve hele geweldige stukken voor een symfonieorkest, ook voor houtblazers.
1: Ja.
0: Kwartetten, bijvoorbeeld voor fluit, klarinet, hoorn en fagot of zo. Zeer virtuoos.
1: Mooi, ja.
0: Dames en heren, goedenavond. U luistert naar het programma De Los Klassieke Keuze van. En dat doen wij met huisarts Simon Winter. En de techniek wordt verzorgd door Varken Brals.

0: U hoorde een fragment van de Franse componist Vienne, namelijk het Gloria uit Messa Solennel. En die Vienne was een leerling van Widor. En dit stuk was opus 16, voor zover ik kan nagaan. En het werd uitgevoerd door twee orgels en koor. En we hoorden hier het Westminster Cathedral Choir. En de organisten waren Andrew Reed samen met Joseph Cullen op het Willis-orgel onder leiding van Wijlen James O'Donnell. Ja. Hele mondvol, maar
1: nou, ja.
0: Wel indrukwekkend hoor.
2: Geweldig, ja. Ja. Ik geloof dat ik hier de opname had die ik voor het eerst hoorde. Het is volgens mij uit eind jaren 90, dacht ik hoor.
0: Oké. Okay.
2: Een geweldig mooie opname. Ja, 1997. Ja. Ja.
0: Stel dat je dus daar op bezoek bent. En in Engeland, hè, daar in
2: je gaat kathedraal,
0: en je gaat zo'n kerk binnen en je hoort dit, dan ga je zitten en dan denk je nou voorlopig niet ophouden.
2: Nou ja, laat mij maar sterven zo, denk je.
0: Ja,
2: toch?
0: Zoiets.
2: Maar dan in positieve zin.
0: Ja, natuurlijk.
2: Zo wil je wel gaan, toch? Met zulke geweldige.
0: Ja, dit is hemels en zeer groots.
2: Ja, ja,
0: ja. Dames en heren, goede avond. U luistert naar de Los Klassieke Keuze van Simon Winter, mijn gast van vanavond. En we gaan nu naar de 11e keuze en dat is wederom muziek van Bach.
2: Ja, ja, toch weer terug naar Bach. Hè. We kunnen geen dag zonder Bach.
0: Zeker.
2: En aansluitend op het Kyrie en Gloria krijgen we dan nu een Sanctus. Volgens mij hebben de volgorde nog steeds.
0: Hebben ze allemaal
2: dan
0: gehad, hè? Bijna.
2: Ja, de belangrijkste wel, toch?
0: Ja, ja. Zeker. Ja. Natuurlijk.
2: En dan van Bach en dan uit de Hohe Messe natuurlijk, ja, wat mij betreft het beste. Ja, alles is goed van Bach, maar het beste. Misschien vloeken in de Bachwereld.
0: In de Bachwereld.
2: Ik heb de Hohe Messe heb ik hoger dan.
0: Ja, prachtig stuk.
2: Menig stuk, ja, geweldig.
0: Gaan we nu naar luisteren?
2: Ja.

0: Dit was uiteraard muziek van Bach. Het Sanctus uit de Hohe Messe, BWV 232. En vertolkt door het Amsterdam Barok Orchestra en Choir onder leiding van de Nederlandse dirigent Ton Koopman.
1: Ja.
0: Ja, daar kunnen we misschien nog even over praten, over die Ton Koopman.
1: Ja.
0: Ik vind hem eigenlijk een fantastisch muzikus. Hij neemt in sommige stukken een beetje snel tempo.
1: Ja, zeker.
0: Hij heeft een mooie opname, ook op Stingray Classica. Dat is een tv-zender van klassieke muziek. Ja. Ik weet niet precies op welk orgel die daar de beroemde toccata en fuga in D mineur van Bach speelt.
1: Okay,
0: en dat doet hij vrij snel.
1: Ja.
0: Alleen die langzame dingen niet zo. Ja. Maar
1: dat soort, vooral de jeugdwerken van Bach op orgel, die speelt hij heel erg. Hij vindt
0: pittig.
1: Dat het pittig en snel moet. Boekstehoede doet het dit ook.
0: Ja. Ja,
1: soms is het gewoon, wat mij betreft, te snel. Maar het is aan de andere kant zo'n fenomeen, deze Ton. Maar de grap is natuurlijk, als je dit hoort, dan hoor je juist weer een relatief trage versie weer. Hè?
0: Dat is een beetje de.
1: Ja, maar het is toch wel een. Ja,
0: groot muzikus, vind ik het wel.
1: Ja, zeker.
0: Ja. En hij heeft onder andere ook eens een paar keer de Matthäus Passion van Bach uitgevoerd in het Concertgebouw.
1: Ja.
0: En die nam hij de koralen ook vrij snel.
1: Ja, ja. En hij heeft natuurlijk alle cantates toen de tijd opgenomen.

0: naar de 12e keuze van jou. En dat is muziek van de componist John Rutter.
1: Ja.
0: Dus en een heel bijzonder stuk.
1: Zeker. Nou ja, allereerst Rutter, 20e eeuws. Zelfs 21e eeuws. Verfrissende nieuwe muziek, maar nog wel op de oude basis eigenlijk. Maar dan met bijvoorbeeld een 7/8 maat hier. Dat klinkt heel mooi stuwend. Hè? Dus je hebt 4 en 3 en dat is zeer ongebruikelijk.
0: Ja, dus of je een beetje mank loopt.
1: Eigenlijk wel, hè? Ja. Ja. Maar als je het ook niet goed speelt, dan gaat het ook mank.
0: Ja.
1: En niet alle die ene dirigent, hè, wat ik nog zei, die zei dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zo moet je niet tellen.
0: Nee, die laatste wordt dan heel fout.
1: Ja, precies. Ja. Ja.
0: En dat is een toccata in 7 heet het, hè?
1: Ja.
0: En we horen hier nog een oud plaatsgenoot, Willem van Twillert, als organist.
1: Ja, die speelde op een cd. Ja.
0: Op het Hintze en Van Dam orgel, hè?
1: In Bolsward, ja. En wel best wel wat, ja.
0: Dus een combinatie.
1: Bekend orgel. Ja, Hintze was dan een 18e eeuws orgelbouwer. Nou ja, goede orgels. Een beetje opvolger van Schnitke. En Van Dam was een degelijke, maar dan wel toch wel meer in de 19e eeuw.
0: Modellen.
1: Ja.
0: Dus later in ieder geval.
1: Later toegevoegd, derde klavier, ja.
0: Ja, oké. Okay. Dan gaan we nu naar luisteren.
1: Ja.

0: Muziek van John Rutter, getiteld Toccata in 7. Dat is dus een 7/8e maat. Dus niet helemaal volgens de regels. En het werd uitgevoerd door de organist Willem van Twillert op het Hins en Van Dam orgel te Bolsward.
1: Precies, ja.
0: Wel mooi orgel, hè?
1: Zeker, ja, een mooie klank. En ook leuk om Willem zo te horen.
0: Zeker, ja.
1: Nou, het is een best wel pittig stuk eventjes.
0: Pittig stuk.
1: En dus we gaan uiteindelijk ook maar wat verstild eindigen, denk ik. Dit was nog even een uitsmijter.
0: Ja.
1: Maar dan dezelfde Rutter, die staat vooral bekend om de muziek die we zo meteen mogen horen.
0: Nou, die John Rutter is geboren in 1945, begrijp ik.
1: Ja, precies, ja, ja.
0: Dus het is een later stuk.
1: Ja.
0: Zou je kunnen zeggen.
1: Ja. Dus,
0: het is kort maar krachtig, hè?
1: Zeker, zeker. Het zijn mooie korte stukken.
0: Ja. En dan, dames en heren, zijn we aangekomen bij de laatste keuze van mijn gast, huisarts Simon Winter. En dat is getiteld The Lord Bless You and Keep You and Give You Peace.
1: Ja.
0: Dus dat betekent God houdt van jou en zegent jou en houdt van jou en geeft je vrede.
1: Ja, ja. Dus eigenlijk in die zin zou je haast kunnen zeggen, doe ik het erom. Hè? Een soort van afsluiting van

0: gemiddelde mis of dienst of...
1: Nou ja, dat kan mooi in dit programma, toch?
0: Toch, ja.
1: Dat vind ik
0: dat
1: ook
0: niet mis.
1: En het wordt uitgevoerd door de Cambridge Singers. En je hoort eveneens het City of London Sinfonia onder leiding van de componisten, John Rutter.
0: Ja.
1: En het is een waardige afsluiting, lijkt mij.
0: Ja, en dan is het zo'n boys choir. En eigenlijk wat je net ook hoorde, ook met zo'n Westminster Cathedral Choir. Gewoon mooie Engelse muziek.
1: Ja, en u moet dus letten op de jongenskoren ook. Die doen hier mee, hè?
0: Ja.

0: Dit was muziek van de componist Rutter ook, inderdaad. En we hoorden hier The Lord Bless You and Keep You and Give You Peace, getiteld dus. En het werd uitgevoerd door de Cambridge Singers en de City of London Symphonie onder leiding van John Rutter. Maar we horen net van de technicus vaker dat er nog enige tijd over is. En dan gaan wij echt de laatste keuze horen van Simon Winter.
1: Ja.
0: Muziek van Bach wederom en nu door de organist Erwin Wiersinga.
1: Ja, en het leuke is, dit is hetzelfde stuk wat we eerder hebben gehoord. Zo net hoorden we het voor vier klaverzimbels.
0: Juist.
1: En nu horen we dat meneer Wiersinga moet die vier klaverzimbels in zijn eentje doen.
0: Nou, daar ben ik heel benieuwd naar.
1: Ja. Op het orgel van de Martinikerk Groningen.

0: Ja, dit was...
1: Dit was een prachtige uitvoering. Laatste keuze, dames en heren, van mijn gast Simon Winter. Organist Erwin Wiersinga.
2: Ja.
1: Op het orgel van...
2: De Martini Kerk Groningen.
1: Okay.
2: Waar we mee begonnen, daar eindigen we eigenlijk ook mee. En dit stuk, wat ik al zei, vier klaverzinnen was gewoon met zijn... acht vingers, twee duimen, zou ik maar zeggen.
1: Ja, ja. Knap lastig hoor.
2: Ja, en eigenlijk een beetje een eerbetoon aan, aan Piet Wiersma. We hebben dezelfde naam nog een keer. Die speelde dat dan op ditzelfde orgel. En Erwin Wiersma heeft na het overlijden in 2003 van deze man... heeft hij dit stuk op wat concerten als een soort van postuum of ter nagedachtenis gespeeld. Dus zodoende zit
1: een soort ode
2: in zijn,
1: aan.
2: Ja, ode aan. Zoals in zijn vingers.
1: Mooi.
2: Ja.
1: Simon... Hartelijk dank voor je prachtige muziekkeuze.
2: Ja, graag gedaan.
1: Dat is van alles wat. Veel Bach natuurlijk, maar dat hoort ook bij jou.
2: Ja.
1: Bach.
2: Ja, ja. Maar ook andere.
1: Zeker. Dames en heren, dit was de Los Klassieke Keuze van Simon Winter. Huisarts bij de Scala Medica in Bunschoten en Spakenburg. En bij de huisartsenpost in het Meander Medisch Centrum te Amersfoort. Techniek Vaak Brals. Productie Los Klassiek Eemland 1. Dit is Henk de Graaf voor Radio Eemland 1. Ik wens u een prettige avond en tot de volgende keer. Goedenavond.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In het westen van de Verenigde Staten zijn 3 brandweermensen omgekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. 2 anderen liepen brandwonden op. Ze probeerden een grote natuurbrand in de staat Colorado te blussen. De brandweermensen raakten ingesloten door het vuur dat snel om zich heen greep. Dat kwam door warm en droog weer, waarbij bovendien een harde wind stond. Na Duitsland is ook het hitterecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Słubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. Er rijden weer treinen tussen Gouda en Den Haag en Gouda en Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. De vliegtuigcrash bij Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer bij het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door 2 zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De Britse prinses Catherine heeft in een etmaal de 3 hoogste bergen van Groot-Brittannië beklommen. Ze haalde daarmee geld op voor het ziekenhuis waar ze aan kanker werd behandeld. Catherine maakte in maart 2024 bekend dat ze kanker had. Een half jaar later was ze klaar met chemotherapie. Bij een foto van de hoogste berg van Schotland, de Ben Nevis, schrijft ze dat kanker niet alleen met medicijnen moet worden behandeld, maar dat er tegelijk aandacht moet zijn voor de geestelijke gevolgen. Na Duitsland is ook het hitterecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Słubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegde de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door 2 zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegt dat de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Turnster Sanne Wevers heeft bij haar eerste wedstrijd in 2 jaar direct de Nederlandse titel op het onderdeel balk veroverd. De 34-jarige Wevers greep 8 jaar geleden voor het laatst NK goud. Wevers werd 10 jaar geleden Olympisch kampioen op de balk en voegde daar nog 2 maal EK goud aan toe. Op de Spelen van 2024 miste ze de finale, waarna ze niet meer in actie kwam. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunstwerken krijgen daar geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het land werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip Zijne Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3:00 gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas op de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. Dat wordt nog onderzocht. Sinds vrijdag zijn zeker 15 mensen in Duitsland omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. Net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de derde dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. Daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. 100% non-stop. Dit is van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. En ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over die brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunst krijgen er geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de 8e finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.